0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fashir in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikte de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. Rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer. Er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: 9.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Corine Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: oud-premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend walende reizigers rond.
4: Ik ben naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
5: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
6: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
7: Wordt een lange reis?
6: Ja, een paar uurtjes erbij.
3: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
8: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Martina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
3: Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het WK-voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat al een lange file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade. 45 minuten vertraging.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou.

0: Nou, wie weet. Ga je nog inspreken? Ga je inbreken?
1: Ja, sowieso. Ga ik dan zeggen, ja, maar ik wil. Ja, ik heb er niet zoveel mee te maken.
0: Nou, woon je in Leiden-dorp of woon je daar in de buurt? En heb je er wat over te zeggen? Nou, veel input is al opgehaald. Maar wil je even weten wat ze daar vanavond mee gaan doen met die plannen en wat de verwerking ervan is? Check het eventjes. Vanavond is dat over op de... waar is het?
1: In het gemeentehuis.
0: In het gemeentehuis.
1: Ja, in het gemeentehuis om 19:30. En Mehmet T. heeft een gevangenisstraf van 48 maanden gekregen en een rijontzegging van 5 jaar voor het doodrijden van de 13-jarige Rafael uit Zoeterwoude. De uitspraak komt nadat hij zelf in hoger beroep was gegaan tegen een zelfstraf van 3,5 jaar en een 4-jarige rijontzegging. Dus hij krijgt een hogere, zwaardere straf. Gebeurde allemaal op 15 februari 2025. Toen reed hij tijdens het fatale ongeluk op de N206 bij Zoeterwoude ruim 30 km per uur te hard. Door een verkeerslicht dat al 8 seconden op rood stond. Rafael was onderweg naar zijn voetbalclub in Voorschoten en stak op dat moment met de fiets over. T. bleek in de jaren ervoor ook al veel zware verkeersovertredingen begaan te hebben en werd door de rechtbank veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf en een rijontzegging van 4 jaar. Het Openbaar Ministerie zei in hoger beroep dat de term ongeval hier eigenlijk niet past. Het gaat om het in gevaar brengen van mensenlevens door overtreding van verkeersregels. Een schoolvoorbeeld van roekeloos gedrag. Ja, triest. Het recht heeft zijn ding gedaan, zeggen we dan altijd.
0: Ja, maar. En dat is ook toch wel voor Mehmet. Ik kan me ook voorstellen dat het dan apart is als je in hoger beroep gaat en eigenlijk er nog slechter vanaf komt. Ja, het is dan niet gewoon handig om te accepteren dat je iets heel, heel ergs hebt gedaan, ja, en zo, daarvoor te boeten.
1: Ja, zo werkt hoger beroep natuurlijk in Nederland. Dat is het ding. Het is niet zo van, we gaan wel iedereen in hoger beroep, want dan is de straf lager. Dat kan ook, de rechter gaat nog eens buigen over de strafmaat. En als die rechter vindt hoger of meer zwaarder, dan is dat gewoon zo.
0: Goed dat jullie het hebben geprobeerd. Want ik ben achtergekomen dat we iets te rustig zijn geweest. Iets te coulant zijn geweest.
1: Ja, dat kan.
0: Er moet nog een schepje bovenop in dit geval.
1: Het is de Centraal Plus ochtendshow met straks even wat reacties vanuit een gemeenteraadsvergadering in Leiden-dorp. Want de Leidse Ring Noord, de nieuwe rondweg, de weg aan de bovenkant van Leiden richting Leiden-dorp. Het Leiden-dorpse deel is wat duurder geworden.
0: Ietsjes.
1: Een kostenstijging van meer dan 100%. Daar de reactie straks over. Dit is Lily Allen, Hard Out Here.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: about. Bring your love and voor Lily Allen en Hard Out Here. Het is de Zetrapolis ochtendshow. Goedemorgen. 7:50 op deze woensdag 1 juli.
1: Sorry, mijn microfoon zit, mijn koptelefoon zit scheef. Ik hoorde niks.
0: Je koptelefoon zit scheef.
1: Ja.
0: Hoor je me dan ook scheef praten? Gaan even naar Leidendorp toe. Daar was maandagavond gemeenteraadsvergadering. Althans, politiek forum heet het dan, een commissievergadering. En het ging even over de Leidse Ring Noord. Dat is de weg die loopt vanaf de Plesmanlaan via de Willem en Zwijgerlaan over de oude spoorbaan Leidendorp uit. Een nieuwe, snellere verbinding om ervoor te zorgen dat verkeer vooral om de stad Leiden heen gaat. En ook om de A4 en de A44 beter te verbinden. Die weg kost geld. De gemeente Leiden betaalt iets van 30 miljoen en de gemeente Leiden iets van 7 miljoen. Tot de wethouder met een mededeling kwam. Namelijk, er moet geld bij. En niet zomaar wat geld. Voor Leidendorp een kostenverdubbeling. Van 7 miljoen naar 14 miljoen. En ja, dat was best wel even slikken.
1: Ik heb het niet liggen.
0: Nee, nou schrijf je dat natuurlijk af in 50 jaar. Dus dat kost dan een kleine 2 ton per jaar. Maar wel voor de komende 40 of 50 jaar. Dus ja, reken maar uit. Ja. Dat is het gewoon 7 miljoen. Maar,
1: dat is een hele hoop.
0: Die weg moet er natuurlijk komen. Want de werkzaamheden zijn al gestart. Je hoort even wethouder Freddy Blommers.
2: Het is ook een beetje een ja-en-ja voorstel. Want ze zijn al begonnen met bouwen. De raad kan niet zeggen, u krijgt het geld niet.
3: Nou ja, de raad kan dat altijd zeggen.
2: Maar wat dan?
3: Dan hebben we alleen een andere uitdaging. En inderdaad, dan zit je in het scenario, wat dan? Die Leidse Ring Noord is gewoon een belangrijk project, ook voor Leiden-Dorp. Want het betekent ook voor ons verkeer dat we hopen dat het verkeer op de Persoonsnoepweg en de Engelendaal een stuk minder wordt. En dat die afwikkeling ook wat meer via de Leidse Ring Noord gaat.
2: 7 miljoen euro, het is heel veel geld, maar het is ook wel af te schrijven over een aantal jaren, hè?
3: Ja, financieel gaat het dan, zoals ze dat noemen, via een afschrijving over 40 jaar. En dat betekent dus op de begroting dat het
2: 178.000.
3: Ja, ja. Nog steeds een heel groot bedrag, maar dan dat per jaar afgeschreven wordt. En dat we dus zo op die manier de kosten kunnen uitsmeren.
2: En we krijgen een mooie weg ervoor terug.
3: Nou, uiteraard staat dat boven tafel, maar dat is besluitvorming die al eerder is geweest. Voor de infrastructurele ontsluiting van Leidendorp en voor Leiden is dit gewoon een heel belangrijk project.
2: Wethouder Freddy Blommers, dank u wel.
3: Graag gedaan.
0: Ja, ik sprak dus inderdaad wethouder Freddy Blommers over die kostenoverschrijding. Dat het bouwen al aan de gang is. Dus we moeten wel door. Alleen niet alle raadsleden, alle raadsfracties zijn daar heel blij mee. De LPL was vooral kritisch en ook de VVD. En Frank van Noord van de VVD die wil misschien zelfs nog een stapje verder gaan. Even wat context. De wethouder Freddy Blommers is eigenlijk net geïnstalleerd.
1: 10 minuten zit hij er.
0: Ja, je bent alleen ook verantwoordelijk voor wat al je voorgangers hebben gedaan. Luister mee. Je hoort Frank van Noord.
4: En met name omgaat van waarom komen we daar nu pas achter?
5: Dat is tijd voor een onderzoek.
4: Sowieso, dus we gaan de rekenkamer dat onderzoek laten doen. Maar ik denk ook wel dat de wethouder moet aanspreken op eigenlijk onprofessioneel en nalatig gedrag. Ja. En dat gaan we zeker doen in de raad.
2: En met welk middel gaan jullie dat dan doen?
4: Nou ja, daar kan je een motie naast zetten.
2: Ja, want dat wordt dan een motie van afkeuring?
4: Of treurnis of wat dan ook. Dat zou kunnen, maar daar moeten we nog even over nadenken. Maar dat is natuurlijk wel een boodschap die je afgeeft. Want ja, de wethouder zegt eigenlijk zelf letterlijk dat ze te lichtvoetig zijn omgegaan met hun projectmanagementrol als gemeente Leiden-Dorp. Nou, dan zeg je dus eigenlijk, we zijn niet in controle. Ja.
2: Belangrijk om te melden dat de wethouder zit er natuurlijk net. Dus jullie zouden dan wel die woorden richten richting het gemeentebestuursalgemeenheid.
4: Ja, de wethouder is nu verantwoordelijk voor dat dossier.
2: Oh, okay.
4: En voor het vorige college, daar zat deze wethouder niet in. Maar wel twee andere wethouders die hier ook zitten. En die waren er ook gewoon bij.
2: Die hebben we niet gehoord
4: vandaag. Die hebben we niet gehoord vandaag. Maar ja, in principe neem je natuurlijk de dossiers over van je voorganger. Ja. Ja, zo werkt dat nou eenmaal. Ja.
2: Frank van Noord van de VVD, dank.
4: Alsjeblieft.
0: Over anderhalve week dan is de gemeenteraadsvergadering waarin onder andere dit wordt besproken.
1: Dus Frank die gaat nog even door een suggestielijstje van welke moties die kan indienen. Even doorheen en volgende week weet hij welke het is.
0: Ja, als hij er al in gaat indienen. Er zit wel wat nuance in, maar dat overwegen ze. De vraag is ook, wordt zo'n motie dan ook gesteund door de coalitie die net in het zadel zit? Ja, ik denk het niet. Maar de politiek kan raar lopen. Dit is de Centraal Plus ochtendshow met Mal Smith. Wait for you.
6: Dit is Centraal Plus.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De extra raadsvergadering die D66 en partij Sleutelstad aanstaande donderdag graag georganiseerd zouden zien om het debat over de coalitieonderhandelingen in Leiden te voeren, komt er niet. In de stemming over het voorstel waren 18 leden voor en 21 tegen. Pro en CDA hebben wel laten weten door te gaan met gesprekken met andere partijen en stellen dat het iedereen vrij staat hetzelfde te doen. D66 en partij Sleutelstad reageren dat ze dit zeker gaan doen, maar hadden liever een debat over de gang van zaken gevoerd. De gemeente Leiden voert van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli onderhoud uit aan de stoep van de Bloemistenlaan. Tijdens de werkzaamheden wordt de bestrating opnieuw gelegd. Daarbij probeert de gemeente zoveel mogelijk gebruik te maken van het bestaande materiaal. De gemeente waarschuwt dat de werkzaamheden tijdelijk voor hinder kunnen zorgen. De 3 oktobervereniging is op zoek naar figuranten die op zaterdag 3 oktober willen meelopen in de grote optocht in Leiden. Belangstellenden kunnen zich tot 1 augustus aanmelden, individueel of samen met collega's, vrienden, familie of buren. Wie als figurant deelneemt, beleeft de optocht niet vanaf de kant, maar van binnenuit. De deelnemers krijgen een kostuum aangemeten, worden geschminkt en ontvangen vooraf instructies van de regie. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En dan nog het weer een stuk blauwer dan het gisteren was. Ook al is er nog wel een beetje afwisseling van zon en wat wolkenvelden. En zelfs is nog een heel klein beetje kans op wat lichte regen. Waar die precies uit moet vallen, dat zal je dan tegen die tijd wel zien. Een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt vanmiddag zo'n graadje of 23.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is krachtterm druk vandaag. Vooral in de Leidse regio, bijvoorbeeld op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet staat 1 uur vertraging. En tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep staat 8 minuten. Dan de andere kant op. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Nee, dat is dezelfde. Daar staat ook 1 uur vertraging tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude Dorp. Dus in totaal heb je dan 2 uur vertraging op de A4. Dan de A9 ook maar richting Amstelveen tussen knooppunt Velsen en knooppunt Raasdorp, 5 minuten. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraven en knooppunt Gouwen, 4 minuten. N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12, 5 minuten. N206 Zoetermeer richting Heemstede tussen Zoetermeer Buitenweg en Zoeterwoudendorp, 5 minuten. En de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom tussen Wouwbrugge en Leimuiden. Daar staat 14 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu... meer muziek voor jou.

0: Gabriella en Catsy hier tijdens...
1: Catsy.
0: Catsy.
1: Dat vond ik leuk.
0: Was een beetje expres. Even kijken of jij zat op te letten.
1: Ja, natuurlijk.
0: Afgelopen weekend was het dorpsfeest van Zoeterwoude. Je kan er bijna niet omheen. Want we hebben daar al heel veel aandacht aan besteed. Maar ook Rudo was daar naartoe. Op het dorpsfeest lopen veel bekende gezichten rond. Ook vanuit de politiek. En ze staan ook gewoon achter de bar.
1: Zo, echt waar? Ja. Oh, wat leuk.
0: Ja, en Rudo kwam Astrid Koenen tegen. Zij is van het CDA.
2: Ja, het CDA is ook weer aanwezig.
3: Uiteraard, ja.
2: Wat is, ik hoorde al, je hebt iets met je stem.
3: Ja, ik ben aan mijn stembanden geopereerd. Dus vandaar dat ik een beetje in de achterhoede sta, dan hoef ik niet zoveel te praten.
2: Nou, als jij nu dus voor zou staan, dan zeggen ze altijd, wat zegt u mevrouw?
3: Ja, precies. En dan ben ik ook nog doof, dus ik zeg het ook tegen jou. Wat zeg jij?
2: Maar wat is er, wat was er met je stembanden dan?
3: Ja, mijn stembanden sloten niet meer. Dus dat kostte heel veel moeite om te praten.
2: Maar dan kom je op een gegeven moment dan achter of zo?
3: Ja, het wordt gewoon steeds slechter. Op een gegeven moment laat ik dat eens onderzoeken.
2: Nee, en dan nu is het even een dieptepunt, maar het wordt dan weer...
3: Als het goed is, wordt het weer beter. Ja, nog een weekje of zo en dan moet het weer goed zijn.
2: En waarom ben je dan toch hier?
3: Ja, tuurlijk ben ik toch hier. Dat is geen vraag. Er is vast wel wat te doen. Al heb je helemaal geen stem. Dan hebben ze ook wel wat voor je te doen.
2: Dorpsfeest hoor je gewoon bij te zijn.
3: Daar hoor je gewoon bij te zijn. Daar hoor je gewoon te gaan helpen. En zeker als het dan zo'n halve editie is. Waar de helft al afgezegd is. Ja, dan moet je gewoon zo. Ja,
2: als we nu de camera draaien, moet je voor de grap even daar kijken. Het begint nu dus te flitsen en te lichten.
3: Ja, maar de buienradar zegt dat hij voorbij draait.
2: Ja, het is wel echt net langs het veld.
3: Dus laten we dat hopen. Ja, dus. Toch?
2: En wat is jouw taak dan hier? Want ik zie hier water... Rosé, cola, jij?
3: Ja, ik schenk. Ik mag alles inschenken en zij geven het uit.
2: Zij geven het uit en telkens als dat dan... Ja, jij vult dan continu aan.
3: Ja.
2: Dat is makkelijk, daar hoef je niet bij te praten.
3: Precies, daarom.
2: Succes.
3: Ja. Dank je, jullie ook.
0: Zo gewoon gebleven, hè, die politici.
1: Ik dacht in eerste instantie ook al van... Och jeetje, Astrid, was het een drukke avond de avond ervoor?
0: Ja.
1: Nee, gelukkig. Nou, gelukkig.
0: Nou ja.
1: Het werd heel gauw duidelijk te zeggen dat ze een operatie heeft gehad. Nou, met een beetje mals inderdaad. Heel die stem ook weer. Maar lijkt me heel vermoeiend als het praat zoveel energie kost, ja, namelijk.
0: Maar als je als bestuurder dus gewoon even een avondje gaat doorzakken of zo... Je hebt de volgende dag een...
4: We staan hier bij de herdenking van... De gevallen,
0: Dat kan natuurlijk ook niet.
1: Nee, maar dat is... volgens mij zijn politici daar ook wel heel goed in. Of die zijn gewoon allemaal heel braaf, dat kan ook.
0: Ja.
1: ik zit even te denken,
0: dat de burgemeester op zijn rode neus loopt de volgende ochtend.
1: Nee, het zou zomaar kunnen. Politici zijn ook maar mensen.
0: Dat is zeker waar. Het is de Centraal Plus ochtendshow met All City en Fireflies.
5: Centraal Plus.
6: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: Matt Simons en We Can Do Better tijdens de Centraal Plus ochtendshow. En na het mislukken van een extra raadsdebat over het formatieproces kiezen D66 en Partij Sleutelstad voor een eigen initiatief. De twee partijen willen samen onderzoeken of er een breed gedragen college gevormd kan worden en nodigen alle fracties uit om mee te praten. Volgens hen heeft Leiden behoefte aan rust, duidelijkheid en een stadsbestuur dat snel aan de slag kan. Wat betekent deze stap voor de politieke verhoudingen in de stad? En is dit het begin van een nieuwe coalitie? In ieder geval aan de telefoon is Thijs Vos van Partij Sleutelstad. Thijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En we hebben hier in de studio wethouder Wietske Veldman. Mevrouw Veldman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Mevrouw Veldman, ik even bij u. Waarom vond D66 het belangrijk om zelf het initiatief te nemen?
2: Nou, wat ons betreft is het vooral heel erg belangrijk dat de raad aan zet is. Kijk, de coalitieonderhandelingen zijn mislukt. Er lag een opdracht. Dat lukt op dit moment niet. Ja, en dan is het ook belangrijk dat de raad laat weten hoe verder.
0: En voor de luisteraar, waarom zijn de coalitieonderhandelingen geklapt, zoals dat dan zo mooi heet?
2: Ja, het is geëindigd in een padstelling. We hadden een mooi akkoord op de inhoud. Maar het gaat natuurlijk ook over hoe ga je dat uitvoeren met elkaar. En wij vonden het en belangrijk dat het college werd versterkt met een extra wethouder. En we vonden het ook belangrijk om in de bestuurlijke verhoudingen samen verantwoordelijkheid daarvoor te dragen op een gelijkwaardige manier. Ja, en daar kwamen we niet uit.
0: Thijs Vos van Partij Sleutelstad. Jullie stonden aan de zijlijn tijdens deze coalitieonderhandelingen, maar nu nieuwe kansen. De verbinding is niet heel goed. Thijs, als je even opnieuw kan beginnen, dan kunnen we je waarschijnlijk beter verstaan. Nou, Wietske, ik ga dan even verder met jou, want de verbinding is inderdaad niet heel stabiel. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen, ook voor jullie. Een nieuwe onderhandelingspartner dan?
2: Nou ja, wij hebben natuurlijk vorige week aangegeven dat we zeiden van, kijk, in het belang van de stad, er zijn veel opgaven te doen, zijn wij altijd bereid om ook gewoon weer met Pro en CDA het gesprek te voeren. Maar ja, we moeten constateren dat zij op dit moment er niet voor openstaan. En samen met Partij Sleutelstad draagt D66 de democratie een warm hart toe. Dus zeggen wij, nou, dan gaan we ook zij en zij staan en met alle partijen praten over hoe nu verder. Ja, en dat vind ik echt heel belangrijk. En ik ben blij dat de Partij Sleutelstad daar aan onze zijde vinden.
0: Hoe ziet dat er dan concreet uit? Want jullie hebben elkaar nu een beetje gevonden. Gaat er dan een appgroepje, een appje rond van, joh, wie wil er met ons praten? Hoe werkt dat?
2: Nou, dat is gewoon een ordentelijk proces wat we vandaag verder in gang gaan zetten om iedereen uit te nodigen. En we hebben ook met elkaar al wat ideeën uitgewisseld over hoe wij met elkaar nu kijken naar de situatie.
0: Ja, jullie partijen, Partij Sleutelstad en D66, liggen wel inhoudelijk op sommige punten echt heel ver uit elkaar. Dat wordt een pittige onderhandeling dan.
2: Nou ja, je zit ook in de politiek om juist tegenstellingen te overbruggen en breed het geluid van de stad te laten horen. En wij hebben ook al na de verkiezingen gezegd dat wij het belangrijk vonden dat ook Partij Sleutelstad, de achterban die zij vertegenwoordigen, daarin gehoord wordt. En verder hebben wij gewoon ook in de afgelopen 4 jaar heel prettig samengewerkt als fracties.
0: Ja, dat is ook belangrijk. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn op de inhoud, maar als de onderlinge verhoudingen maar oké zijn of goed.
2: Nou ja, zeker. En het is sowieso ook belangrijk om altijd daarin te investeren in die relatie. Want we hebben alle fracties nodig. En iedere zetel in de raad vertegenwoordigt een achterban in de stad. En niet iedereen in Leiden is ook hetzelfde.
0: Thijs Vos van Partij Sleutelstad. Waarom was het belangrijk om met D66 dit initiatief te nemen?
1: Omdat het belangrijk is dat we op een redelijke termijn gewoon een goed functionerend stadsbestuur hebben. En het is ook belangrijk voor de stad en de gemeenteraad dat we ook een college hebben dat goed samen met elkaar kan werken en dat een open houding heeft richting de raad, zodat alle fracties die ieder een ander deel van Leiden vertegenwoordigen ook echt invloed hebben op de besluiten die genomen worden. En op dat vlak zien wij D66 als een zeer goede partner om dat te bereiken.
0: En er wordt ook gesproken over een open houding. Hoe ziet dat er dan concreet uit, Thijs?
1: En dat betekent dat besluiten niet alleen maar de optelsom zijn van de 20 zetels die je nodig hebt. Maar dat je ook steeds, als je een besluit neemt, je ook kijkt naar alle belangen in de gemeenteraad. En dat je ook probeert dat iedereen ook wel wat van zijn doelen kan bereiken.
0: En denk wel de vraag die heel veel inwoners bezighoudt. Wanneer heeft Leiden weer een stabiel stadsbestuur?
1: Dat is natuurlijk een goede vraag. Wat ons betreft Gaan we daar wel met urgentie aan werken. Tegelijkertijd vereisen we natuurlijk ook wel de zorgvuldigheid en moet er soms ook wel comfort en rust natuurlijk worden geboden aan alle betrokken partijen. Om ervoor te zorgen dat er ook echt een goed stadsbestuur komt te staan.
0: Ja, en hoe kijk jij, Thijs, naar de verschillen die er zijn, inhoudelijke verschillen tussen inderdaad bijvoorbeeld D66 en Partij Sleutelstad?
1: Die zijn er natuurlijk. Anders zouden we ook niet verschillende partijen zijn. Tegelijkertijd zie ik ook, als ik terugkijk naar de afgelopen 4 jaar, dat we altijd goed hebben kunnen samenwerken. En dat er ook veel onderwerpen zijn waar we juist wel bij hebben samengewerkt. Bijvoorbeeld op het vlak van het versterken van lokale initiatieven en de warmtetransitie. Maar ook rondom overlast die werd ervaren rondom het sociaal pensioen en stationsgebied. Hebben ook wel eens samengewerkt. Dus wij zien naast verschillen zien we ook wel duidelijke overeenkomsten. En ik denk dat met goede persoonlijke verhoudingen en ook een open houding naar elkaar toe, dat een coalitie tussen Partij Sleutelstad en D66 zeker mogelijk is.
0: Kijk, mevrouw Veldman, bestuurlijke duidelijkheid is belangrijk. Wanneer is die er volgens u?
2: Nou, zo snel als het gaat. Maar ook wel met de tijd die nodig is. En ik wil ook benadrukken, we laten Leiden niet in de steek. Hè. We zitten gewoon nog met het huidige college. We nemen verantwoordelijkheid met de partijen die er zijn. En de stad staat altijd voorop. Maar ja, tegelijkertijd is het natuurlijk super jammer. Want extra woningen bouwen. Ik ben bezig bijvoorbeeld met een sporthal in Leiden-Noord. Ja, dat soort zaken die moeten dan nu toch even wachten. Maar de belangrijke zaken pakken we ook echt
0: op. Kijk, en ondertussen ook nog verkennen en daarna onderhandelen.
2: Zeker. Ja,
0: zijn er nog voorkeursvarianten?
2: Nou, volgens mij heeft iedereen zijn voorkeuren en ideeën. Maar is er een nieuwe situatie waar het belangrijk is dat ook echt alle fracties zich uitspreken?
0: Kijk, dus u gaat de afvraag niet beantwoorden.
2: Ik kan wel zeggen wat ik belangrijk vind. Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat we een breed gedragen fracties steun hebben in de Raad. Precies zoals Thijs Vos schetst.
0: Ja. Thijs Vos, hebben jullie vanuit Partij Sleutelstad nog een voorkeursvariant?
1: Ja, wat ons betreft heeft de voorkeur een motorblok met D66 te vormen. Waarbij we vervolgens kijken welke partijen daar inhoudelijk de beste match mee zijn. Dus wat ons betreft moeten we breed beginnen. En niet beginnen met het uitsluiten van partijen.
0: Kijk, helder. Partij Sleutelstad. Thijs Vos was dat. Hartelijk dank. Vanuit het buitenland, vanaf een vakantieadres volgens mij.
1: Niet vanaf een vakantieadres. Voor werk.
0: Ah, kijk, voor werk. Ook belangrijk. Ja. Dank. En Wietske Veldman, wethouder in Leiden voor D66. Dank voor de komst naar de studio.
2: Dankjewel. Fijne dag.

0: Jennifer Beach en Crush. Dat is de Centra Plus ochtendshow.
1: En nu de 1 seconde ronde.
0: Het is er weer tijd voor.
2: Ja, ik heb weer 1 seconde weten te knippen uit een track die je sowieso na 8 uur gaat horen. Ja, het is iedere dag.
0: Alsof het een topprestatie is.
2: Iedere dag is het weer een wonder dat het is gelukt.
0: En je moet wel, belangrijk, een goede seconde knippen. Niet de verkeerde.
2: Nee, als ik gewoon letterlijk dan de titel van de track erin zet.
0: Bijvoorbeeld?
2: Of als ik iets van Pitbull zou doen en dan zegt Mr. 305 Pitbull. Of iets van Sean Paul die gewoon enorm Sean Paul zijn eigen naam zegt.
0: Ja.
2: Ja, dat is wel lastig. Dat is makkelijk.
0: Madonna.
2: Ja, nee, dat werkt niet.
0: Nee.
2: Nee, dus...
0: Zegt hij dat?
2: Ja, ja. Zegt hij Enrique. Dat zegt iemand anders volgens mij.
0: Maar dat maakt niet uit.
2: Hoe dan ook, ja. Die track die je na 8 uur gaat horen... heb ik opgeknipt in 1 seconde. Misschien weet je al welke dat is. Hij klinkt als volgt.
0: Oh, maar deze is wel bekend.
2: All I know is...
0: Ja, hij is wel bekend. Het is een dame.
2: Ja, precies. En haar achternaam, daar zijn ze hier in Leiden en Leiderdorp echt wel fan van.
0: Weet je een antwoord? Stuur een mailtje naar ochtendshow@centraalplus.nl en win een pen, een sleutelhanger, een tasje en allemaal leuke dingen. Of zit ik nu dingen te beloven die
2: Nee, je hebt helemaal gelijk.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
3: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
2: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
4: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medezorg en spullen om te kunnen overleven.
2: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Dus dat viel op de A4, daarna richting Amsterdam, tussen Zoeterwoude en Rijken en Nieuw-Vennep 9 minuten. N11 Bodegraven richting Leiden, tussen Hazenswoude-Dorp en Zoeterwoude-Wijpoort 7 minuten. N206 Zoetermeer-Heemstede, tussen Zoetermeer-Buitenweg en aansluiting met de A4 32 minuten. N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom, tussen Waarbrugge en Leimuiden 5 minuten. En de laatste, de N445 Leiden richting Nieuwe-Wetering, tussen de aansluiting met de N446 en de aansluiting met de A4 5 minuten vertraging. En dan vergeet ik er eentje, de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 49 minuten. Ik zei net wat anders, 49 minuten vertraging.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. De ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
6: Goedemorgen op deze woensdag 1 juli.
7: Centraal Plus.
6: Dit is Harry Styles, American Girls.

Harry Styles en American Girls tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Goedemorgen, het is 8:30 op deze woensdag 1 juli. De dag waarop bekend wordt dat onze bondscoach ermee stopt. Het gaat over Ronald Koeman natuurlijk, want het WK is mislukt. Hij zegt, ik draag die verantwoordelijkheid. En daarom heeft hij dus besloten om op te stappen als bondscoach van het Nederlandse elftal. En vanaf 1 juli, dat is dus vandaag, zijn er weer een aantal zaken veranderd. Want ieder half jaar past bijvoorbeeld de overheid het minimumloon aan om mee te laten stijgen met de cao-lonen. Het minimumloon gaat van €14,71 naar €14,99 per uur bruto. Dat geldt voor iedereen van 21 jaar en ouder. En op basis van de verhoging van het minimumloon gaan ook de uitkeringen omhoog. Zo gaat de AOW voor alleen wonenden van €1.558 naar €1.581 netto per maand. Ook andere zaken zoals de bijstand, WIA en de WAJONG die stijgen. En bestel je iets in een webshop uit China of een ander land buiten de EU, dan moet je voortaan €3 aan invoerrechten betalen. Tot nu toe hoefde dat niet voor kleine bestellingen van onder de €150. De Europese Unie schaft deze vrijstelling nu af. Die €3 geldt per soort product dat je bestelt. Bestel je bijvoorbeeld 2 t-shirts, dan betaal je €3. Maar bestel je een t-shirt en een USB-kabel bijvoorbeeld, dan betaal je €6. En goed nieuws voor mensen met belangst. Bedrijven mogen consumenten niet zomaar bellen zonder toestemming. Ook niet meer als iemand klant is geweest. Tot nu toe was er een uitzondering op het belverbod als je ergens klant was. Maar die uitzondering die vervalt. Bedrijven moeten dus nu altijd toestemming hebben om je te bellen. Er zijn wel, uiteraard, het blijft Nederland, een paar uitzonderingen. Bijvoorbeeld goede doelen, loterijen die geld geven aan goede doelen. En uitgevers van kranten en tijdschriften, die mogen jou nog wel bellen. En heb je een sociale huurwoning? Per 1 juli is er weer de jaarlijkse huur.

0: veiligheidssysteem hebben. Hou je vast, die Advanced Driver Distraction Warning.
1: Oh,
0: Advanced Driver Distraction Warning.
1: Is dat die gezichtsherkenning? Of je ziet of je wel op de weg let of dat je naar iets anders kijkt?
0: Klopt. Als je dat dan te lang niet doet, dan gaat er een alarm af. Dus deze EU-regel gaat niet op 1 juli, maar op 7 juli in trouwens.
1: Oké. Okay.
0: Dus een beetje een onlogische dag. En banken kunnen worden verplicht bepaalde transacties tegen te houden vanaf vandaag. Ze moeten dat doen als de Financial Intelligence Unit hen dan opdraagt. De Engelse termen vliegen hier om je oren. Ja. Een overheidsinstelling waar banken en andere financiële dienstverleners ongebruikelijke transacties moeten melden. En er is een vrachtwagenheffing. Vrachtwagens, eigenaren van vrachtwagens gaan betalen per gereden kilometers. Een vrachtwagenrekening rijden dus, zo moet je het noemen. Heffing geldt niet voor alle wegen, maar vooral voor snelwegen en een deel van de provinciale N-wegen. Tegelijkertijd verdwijnt de wegenbelasting voor vrachtwagens tot 12.000 kilo. En voor zwaardere drugs gaat die omlaag. Nou, de wegenbelasting gaat dan ook omhoog en omlaag. Voor rijdende winkels, zoals de SRV-wagen, betaalde je 25% van de normale wegenbelasting. Die uitzondering stopt, dat wordt dus 100%. Ook het speciale tarief voor kermis- en circusexploitanten vervalt. Dat gaat ook gewoon omhoog. En tegelijk met de verhogingen gaat de wegenbelasting tijdelijk omlaag voor bestelauto's. Dat is vanwege de hoge brandstofprijzen.
1: Och jeetje.
0: Ja, we zijn nog niet klaar wat er allemaal nog meer verandert. Hou je vast. Voor vrachtwagens van 3500 kilo en meer gaat is de tachograaf al verplicht. Weet je wat het is?
1: Nee.
0: Het is een soort metertje die bijhoudt waar je rijdt en zo. Maar die wordt dus ook verplicht voor bestelwagens tussen de 2500 en 3500 kilo. Er komen strengere eisen voor gastouders. Als er een ongeluk gebeurt op het werk, moet de werkgever dat nu al verplicht melden bij de arbeidsinspectie. Als het om een uitzendkracht gaat, moet het bedrijf het voortaan ook melden bij het uitzendbureau. En de milieuprestatie-eisen voor gebouwen worden aangescherpt. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld de gebruikte bouwmaterialen en bouwmethoden. Het milieu mogen belasten, bijvoorbeeld op het gebied van CO2 en luchtvervuiling. En voor de rest verandert er niks in het land.
1: Nou, jezus, wat een verschrikkelijke domper klinkt het allemaal. Ik heb eigenlijk zin om gewoon, weet ik veel, lekker met Katie Cotty bezig te zijn. Of weer lekker met Marijn babbelen zo meteen. Daar heb ik veel meer zin in op deze
0: week. Gaan we ook sowieso doen. 1 seconde ronde nog even.
1: Oh ja.
0: Welke track hoor je hier? Ik zei al, het is een dame en jij zei de achternaam, daar worden ze in Leiden vooral blij van. En toen dacht ik, nou, met deze hint kan ik echt helemaal niks, maar ik snap hem nu wel.
1: Die hint is dus omdat deze mevrouw, die heet Alicia Keys.

0: Alicia Keys en No One tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Nou, bioloog, surfer en activist Marijn Tinga is terug van zijn megatour van Oslo naar Rome. Wat die trip zo'n uitdaging maakte is dat hij ondernomen werd op het water door te windsurfen en te paddelen. Allemaal om aandacht te vragen voor de vervuiling van de wateren in de wereld met plastic. Onderweg maakte Marijn van alles mee, sprak met bobo's en gaf ze ook nog een cadeautje van wat van het onderweg tegengekomen plastic afval. Weer terug in Nederland, plastic soepsurfer himself, Marijn Tinga, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: En hartelijk welkom. De tour zit erop.
1: Ja.
0: En nu? Heb je nog een doel in het leven?
1: Ja, het is wel saai. Het is wel saai, dat klopt. Dat klopt, ja.
0: Jij zit echt...
1: Nou, ik ben al wel een tijdje terug. Hè. Ik ben al vier weken terug. Dus nee hoor. Gewoon achter je computer weer. Ja, ik zeggen. Heet Nederland. Ja, ja.
0: Maar je bent ook nog wel even... je bent nog wel ergens naartoe geweest.
1: Ja, precies. Ik ben afgelopen vrijdag ben ik op en neer geweest naar Monaco. Voor een audiëntie met prins Albert II van Monaco. Om daar in zijn privé werkkamer met hem te spreken. Over waar we eigenlijk al over begonnen waren op de tocht. Dus ik ben van Nice naar Rome gewindsurfd. En daar kwam ik in Monaco. Had ik de eer om daar toen al met de prins te spreken.
0: Ja, ja, ja.
1: Op het strand. En daar heeft hij me uitgezwaaid. En ik dacht, ja, dat ging zo goed eigenlijk. Dat ik dacht, ja, daar moet een vervolg op.
0: Met de Prinsdom Monaco. Ja. Is er dan ook een paleis?
1: Ja, ja, zeker. Ja, zeker is daar een paleis. Dat ligt daar bovenop zo'n... Monaco is natuurlijk heel klein.
0: Ja.
1: Dat kennen we allemaal van de Grand Prix.
0: Ja.
1: Al die enorme miljoenen jachten en alles. En dan bovenop zo'n klif heb je daar zijn paleis. En dat is ook helemaal bewaakt. Daar moet je dus naartoe lopen. Nou, het was echt ontzettend warm. Dus ik was echt helemaal bezweet toen ik daar aankwam. Ik moest natuurlijk, en ik had gevraagd, wat moet ik aan? Ik dacht, ik had gehoopt natuurlijk dat ik een surfer mag wel in mijn korte broek. Maar dat mocht niet.
0: Dat was een driedelig pak?
1: Ja, ja, nou echt. Ja, ja, ja. Ik moest ook speciaal een stropdas nog kopen. Ik heb wel stropdassen, maar het zijn van die feeststropdassen. Daar kan ik niet echt mee aankomen. Ja,
2: dus, banaantjes erop of zo.
1: Dat soort dingen, ja. Surfertjes, ja. Ja, nee, goed, hoe dan ook. Dus ik kwam daar aan, helemaal doorweekt. Ik had natuurlijk mijn overhemd nog niet aan. Ik had zo'n ondert-shirt, weet je wel, met van die, maandverbanden onder je oksels.
0: Ja, ja.
1: Zo kwam ik naar die soldaten toelopen die daar dan allemaal staan voor de... Dus ik zat echt zo met hun hand zo, jij mag hier niet naar binnen. Jij mag niet naar binnen.
0: Wat zeg je dan? I am the plastic soup server.
1: Ja, zoiets.
2: Ik en de prins, wij zijn mannen. Maatjes, we kennen elkaar van het strand, bro.
1: Ja, zoiets. Ja. Ja, ik heb een afspraak met de prins. Die zegt zo, die was en wat de fuck is dit? vier keer controleren.
0: Ja, dubbelcheck, is dit echt? Ja. Even bellen, klopt dit echt?
1: Ja.
0: Maar het is
1: wel
0: belangrijk, denk ik, om ook met gewoon de vorsten en dat soort mensen te praten over dit onderwerp.
1: Nee, natuurlijk. Ik maak er nu een grapje van. Maar het is... kijk... Wat was mijn doel tijdens de hele tocht? Ik ben van Oslo naar Rome uiteindelijk gewindsurfd. Langs allemaal landen waar geen statiegeld is. Waarom statiegeld? 80% minder plastic flesjes op straat. Daar begon het allemaal mee. Nou, in Nederland is dat mooi gelukt. Laten we het ook zien. Ik dacht, met die ervaring wil ik langs al die landen. Monaco en ook het Vaticaan zijn natuurlijk kleine landen. Maar hebben een enorme stem. In de wereld natuurlijk.
0: Ja, iedereen
1: maar
0: kent het.
1: Iedereen kent het.
0: Omdat ze zo klein zijn misschien.
1: Ja, nou ja, ook omdat er zoveel ontzettend veel geld is natuurlijk in Monaco. Ja. En
2: het Songfestival.
1: Het Songfestival Monaco.
2: Ja, daar ken ik altijd van.
0: Okay. Ja, het Vaticaan niet mee. Maar na het Vaticaan, ja, miljard
1: Vaticaan,
0: volgers,
1: de paus natuurlijk. Ja. Ja, dus, als zij zich uitspreken voor de statiegeld, ja, dan heeft dat direct effect ook op Italië en Frankrijk. Dus daarom waren die twee kleine landjes zo belangrijk voor mij. En natuurlijk... Heel mooi dat ze mij ook wilden ontvangen. En daarom was ik nu dus terug in Monaco. Want als zij dat willen doen in Monaco... Ja, dan betekent dat ook voor Frankrijk dat dat een grote rol kan hebben. Ben ik dat? Oh ja, dat ben ik. Sorry.
0: Dat is waarschijnlijk de prins. Die even belt. Van,
2: het paus Leo weer. Die komt weer zeggen... Marijn, waar ben je? Schiet op. We hadden een afspraak toch, Marijn?
0: Ja. Maar dan heb je een gesprek met... Dan word je dus teruggeroepen op audiëntie. Zo moet ik het dan een beetje zien. Dan ga je daar naartoe. Ja. Had hij goed nieuws?
1: Zeker. Nee, het was heel bijzonder. Hij ontving me echt alsof ik een oude vriend van hem was. Dus dat was al bijzonder. Hij zegt, ga zitten. Nou ja, er is een foto van, dan zie je dat. Er is een, zijn kantoor staat helemaal vol met trofeeën. Hij heeft een groot bureau. Dat ligt helemaal vol met paparazzen waar hij dus aan het werken is. En twee van die aantal van die hele grote Chesterfield stoelen. Daar gingen we dan in zitten. Hij tegenover me en hij zegt, nou, vertel over je tocht, weet je wel. Zo begon dat. Ik dacht, het wordt heel formeel of zo. Ja, we gaan het over statiegeld, over statiegeld hebben. Ja. Ben ik helemaal niet goed op voorbereid. Weet je, hoe moet dat nou allemaal? Ik had allemaal rapporten mee, hoe dat eruit zou kunnen komen te zien en alles. Helemaal niet over
2: gehad. En hij gewoon, hey Marijn, dabs you up. Hoe alles goed? Pilsje?
1: Nou, ja, bijna wel, ja.
2: Gezellig.
1: Ja. Nee, dus dat. En er was iemand, was nog iemand anders bij van de Fondation, zoals dat heet. Nou ja, daarover gehad. Hoe kan dat dan in Monaco? Welke rol kan dat spelen in Monaco? Dus eigenlijk een enorm goed begin. Zo gesprek is dan 3 kwartier. Ja. En daarna dan sta je natuurlijk gewoon weer buiten. Ja. Dan zoek je aan de straat ergens wat om te eten. Terwijl ondertussen dan zoek je de goedkoopste plek in Monaco om te eten. Zit je aan de straat en ondertussen zie je de Lamborghinis en de Porsche zijn je voorbij rijden.
2: 2,5 meijer om een keer een broodje ja. te vinden. Maar wat pizza. Voor, als je dan 3 kwartier hebt gezeten, wat voor concrete punten zijn daar uitgekomen? Heeft hij iets kunnen beloven? Heeft hij iets kunnen vertellen over wat ze in Monaco gaan doen?
1: Nou, ik ben eigenlijk op dit moment bezig, heel concreet, dus een voorstel voor hoe we met z'n tweeën verder kunnen. Met de Fondation. Ja. Verder kunnen vanuit Venet. Dus verder hoe zij kunnen ondersteunen dat we statiegeld in heel de Middellandse Zee gaan uitrollen. Via zijn organisatie.
2: Okay.
1: Dus BMET. En de andere kant dus hoe dat er dan in Monaco uit kan komen. Te zien dat rapport ben ik nu ook aan het. Dus ik heb het wel druk gekregen op mensen. Dus ik ben dat allemaal aan het opschrijven. Van hoe kan het eruit zien. En nou ja, hoe ziet zo'n voorstel eruit? Ja.
2: De zakelijke afwikkeling van de hele grote activistische tour.
1: Nou ja, in dit geval ja zeker. En als dat wat snelheid krijgt, kan dat enorme effect hebben, ook in Frankrijk.
2: Mag je nog terugkomen bij Paus Leo?
1: Ja, dat hoop ik wel. Ja, daar ben ik wel ook achteraan telkens. Maar dat gaat wat langzamer. Ja.
2: Maar je had wel een heel kwartier met hem mogen vertoeven toen aan het eind van je trip, toch?
1: Ja, zeker. Heel bijzonder. Hè? Dat is echt alleen voor staatshoofden. En de plastic surfer. Ja, daar had ik dus wel mijn surfschoentjes gewoon aan en mijn t-shirt.
2: Dat is toch hilarisch.
1: Ja.
2: Nee, maar en dat het ook gewoon nog werkt. Heel fijn dat het dan. En als je dan dus Monaco, dat begint nu een beetje begint te lopen. Ja. De bal is aan het rollen. En voor Vaticaan?
1: Vaticaan ook hoor. Ja, mooi van Vaticaan. Dus ik had een kwartier dat gesprek. De paus zelf vertelde hoe die als kind, ik denk heel bijzonder, weet ook niemand. Dat hij als kind dus zelf staatsgeld bierflesjes had lopen zoeken toen hij nog in Chicago dus kind was. Dus hij kent dat systeem. En twee werkdagen, het was rond Pinksteren. 2 werkdagen nadat we terug waren, kreeg ik de eerste mail al terug van het Vaticaan. We willen graag dat voorstel, want ik had een statiegeldmachine meegenomen om hem aan te bieden. We willen graag je voorstel bespreken. Nou, een week daarna hebben we dat allemaal doorgelopen. En het ligt nu weer een niveautje hoger. Binnen die organisatie om dat goed te gaan keuren. Dus daar wacht ik nu op.
2: 2 landen zijn dus al
1: De 2 kleinste
2: bezig.
1: Landen ter wereld, maar wel de 2...
2: Dat hoef je niet bij te zeggen. 2 landen zijn al heel
1: de
2: goed
1: meest
2: bezig.
1: Invloedrijke landen ter wereld. Hè. Dat is op een bepaalde manier heel invloedrijk.
2: En uitrollen voor de rest.
0: En de volgende stap? Nou, de White House, Donald Trump?
1: Ja, die is denk ik niet te overtuigen.
0: Nou, maar als je het net een beetje à la Mark Rutte doet, dan heb je nog wel macht.
1: Ja, nee. Ik denk, daar ga ik niet aan beginnen. Nee. Dus volgend jaar van Venetië door naar richting Athene weer windsurfend. En ondertussen langs al die Balkanlanden, daar is ook nog heel veel te doen. Sowieso Middellandse Zee is natuurlijk heel veel te doen.
2: Ja, een vervolgtour.
1: En dan de andere kant, de afkant. Een vervolgtour. Ja, de vervolgtour. Ja, zeker. Zeker. En we doen nog onderzoek hier in Nederland. We doen ontzettend veel.
2: Ja, je bent ondertussen ook gewoon nog even bioloog. Dus,
1: daar doe ik niet zo heel veel mee. Ja, daar doe ik niet zo heel veel mee hoor. Okay, het is echt vooral mailtjes beantwoorden, rapporten maken, onderzoek naar verpakkingen en dat soort dingen.
0: Marijn Tinga, inmiddels bekend wereldburger. dus op bezoek geweest bij de Prins van Monaco. Met een nieuwe das, belangrijk. En binnenkort ook weer te vinden op de wereldwateren. Laten we het zo noemen. Dankjewel Marijn.
1: Jullie bedankt.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De extra raadsvergadering die D66 en Partij Sleutelstad aanstaande donderdag graag georganiseerd zouden zien om het debat over de coalitieonderhandeling in Leiden te voeren, komt er niet. In een stemming over het voorstel waren 18 leden voor en 21 tegen. Pro en CDA hebben wel laten weten door te gaan met gesprekken met andere partijen en stellen dat het iedereen vrij staat hetzelfde te doen. D66 en Partij Sleutelstad reageren dat ze dit zeker gaan doen, maar hadden liever een debat over de gang van zaken gevoerd. De gemeente Leiden voert van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli onderhoud uit aan de stoep van de Bloemistenlaan. Tijdens de werkzaamheden wordt de bestrating opnieuw gelegd. Daarbij probeert de gemeente zoveel mogelijk van het bestaande materiaal te hergebruiken. De gemeente waarschuwt dat de werkzaamheden tijdelijk voor hinder kunnen zorgen. En de 3 oktobervereniging is op zoek naar figuranten die op zaterdag 3 oktober willen meelopen in de grote optocht in Leiden. Belangstellenden kunnen zich tot 1 augustus aanmelden, individueel of samen met collega's, vrienden, familie of buren. Wie als figurant deelneemt, beleeft de optocht niet vanaf de kant, maar vanuit binnenuit. De deelnemers krijgen een kostuum aangemeten, worden geschminkt en ontvangen vooraf instructies van de regie. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En het weer is lekker eigenlijk wel. Afwisseling van zon en af en toe misschien een wolkje. Het zou nog kunnen dat er een heel klein regen uitvalt. Beetje zoals gisteren, zo'n lichte druppel. Maar dat mag de pret niet drukken. Het wordt een graadje of 23.
1: Oh, meer dan prima.
2: Heerlijk.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A44 tussen Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen is dicht vanwege werkzaamheden. Dat zorgt voor bijzonder drukke omstandigheden rondom de A4. We beginnen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep. 50 minuten vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet 3. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk 6 minuten. De N11 Bodegraven richting Leiden tussen Alphen aan de Rijn Centrum en Alphen aan de Rijn West 4. En tussen Hazerswoudendorp en Zoeterwoude-Wijpoort 7. Dan de N44 Den Haag richting Wassenaar tussen Wassenaar-Kerkhout en Wassenaar Centrum 11. En 206 Zoetermeer richting Heemstede tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4 37 minuten. En 209 Rotterdam richting Hazerswoude tussen Zoetermeer-Oost en afrit Boskoop 10 minuten. De N434, dat is de Corbelo-tunnel tussen Wassenaar en Zoeterwoude vanaf knooppunt Ommerdijk tot knooppunt Hofvliet 3 minuten. Dan de N445 Leiden richting Nieuwewetering tussen de aansluiting met de N446 en de aansluiting met de A4 4 minuten. En in Zoeterwoude de Aziëweg Burgemeester Smeetsweg tussen de Planbaan en de Hoge Rijndijk 29 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu meer muziek voor jou.

Ariana Grande en Hey That I Made You Love Me. Daarvoor nog Jean-Paul en Alexis Jordan met Got To Love You. Goedemorgen, 9:50. Op deze woensdag 1 juli. Gisteren was het 30 juni. Op deze dag herdenken we de mensen die hebben geleefd onder de druk van slavernij en de koloniale overheersing. Gisteren vond er een Katie Colty herdenking plaats bij het Wereldmuseum in Leiden. Je hoort Monique Telgt van comité 30 juni 1 juli Leiden en burgemeester Peter Heikoop.

0: Zojuist hebben we de herdenking gehad van de afschaffing van de transatlantische slavernijhandel. In Suriname eigenlijk, in 1863, op 1 juli. Waren speeches, zang, theatervoordracht. En we hebben de kransen gelegd namens onze voorouders. En er is een plengoffer gedaan door de voorzitter van het comité leden, 30 juni 1 juli leden.
1: Het is een deel van onze geschiedenis en we vinden het heel belangrijk om aandacht te hebben voor die geschiedenis en ook hoe die geschiedenis ook doorwerkt tot op de dag van vandaag. In Leiden wonen veel nazaten van tot slaafgemaakten en die leven in onze stad, die recreëren onze stad en vormen met elkaar de samenleving en we vinden het belangrijk om ook oog te hebben voor dat deel van onze gezamenlijke geschiedenis.
0: Het is nog geen begrip in de Nederlandse samenleving, maar hier en daar zie je toch wel dat mensen beginnen te snappen en begrijpen waar dit allemaal over gaat. Het mooiste zou zijn als 1 juli in Nederland ook een nationale vrijdag wordt. Omdat het toch echt Nederlandse geschiedenis is. Dus dat zou echt het mooiste zijn.
2: Reportage over Kitty Kotti, herdenking in Leiden. Een reportage, deze reportage kan je ook met beeld zien op onze website centraalplus.nl of via de Centraal Plus app. We gaan het zo hebben over kunstenaars gezocht in de bibliotheek in Oegstgeest.
3: Centraal Plus, Mark, plus Rabin is lekker wakker worden.

0: Jelly Roll en I'm Good tijdens de Centraal Plus ochtendshow. We gaan naar Oegstgeest toe, want daar zijn ze eigenlijk op zoek naar kunstenaars die willen exposeren in de bibliotheek.
1: Want dat is toch wel een mooie kans om in jouw eigen gemeente of in de buurt jouw kunst te mogen laten zien.
0: In de studio Mattie Blauw van het expo-team van de bibliotheek. Goedemorgen Mattie.
2: Goedemorgen.
0: Hartelijk welkom in de studio. De bibliotheek nodigt kunstenaars en amateurkunstenaars uit om hun werk te laten zien op een inspirerende en druk bezochte plek. In de bibliotheek dus.
2: Ja.
0: Hoe ziet dat er dan uit? Probeer maar even een voorstelling te maken.
2: Nou ja, je kent de bibliotheek natuurlijk. Hè. We hebben die boekenkasten staan. En dat is allemaal leuk en aardig. Dat is de core business, zeg maar.
0: Papier en letters, ja.
2: En daarnaast hebben we een groot aantal activiteiten in de bibliotheek. Mensen die krijgen taallessen. Mensen krijgen wat bijscholing op het gebied van digitale werkvaardigheden. En dan ook de kunst natuurlijk. Dus we hebben een mooie wand waar ongeveer 15 tot 20 schilderijen kunnen hangen. Zo van allerlei soorten olieverf, tekeningen, fotografieën, dat soort zaken.
1: Aquarellen.
2: Mm-hmm. Ook heel mooi.
1: Ik weet een kunstterm.
0: Ja.
2: maar het kunstterm, op dit moment hangt daar bijvoorbeeld surrealistisch werk van een gewone amateurkunstenaar. En tenminste, wij noemen het surrealistisch, omdat het iets magisch heeft. Iets wat je niet helemaal kan aanraken, zeg okay. maar. En elke 3 maanden wisselen we dan die opstelling. En omstreeks in het midden van het jaar proberen we dan de programmering voor het komende jaar rond te krijgen. Dan hebben we natuurlijk een aantal kunstenaars, een stuk of 10 of 15 in portefeuille, zeg maar. Daar kennen we de namen van. Maar we willen natuurlijk altijd weer nieuwe mensen de gelegenheid geven om ook hun werk te laten zien. En dat kan dus schilderijen zijn voor aan de wand. En dan hebben we ook 2 vitrines waarin kleiner werk, sieraden of handbreiwerk, allerlei soorten dingen. Wat mensen allemaal, of poppetjes, van klei. Dingen die vaak ook te koop zijn. Niet altijd, want sommige kunstenaars zeggen, van mij is niks te koop. Dat zeggen wij van, we moeten de prijslijst hebben voor de verzekering. Van de
0: staat
2: ook nog verzekerd. En
0: hangen maar een prijs op, 20 miljoen euro.
2: Dat is dan toch even met elkaar doorpraten. En zo loopt dat. En dan op een gegeven moment dan wisselen we weer. En dan komen de kunstenaars. En dan willen we een beetje kennis mee maken.
0: Ja,
2: en lekker gezellig praatje doen, et cetera. Nou, waar die spullen allemaal staan en hangen. Dat is tegen een ruimte waar je kunt studeren. En waarin je de krant kunt lezen. Dus een redelijk goed druk bezochte ruimte.
0: Ja, inspirerend ook. Je zit niet in een kale ruimte de krant te lezen bijvoorbeeld.
2: Precies. Je kunt gewoon kijken naar wat er nog meer allemaal is op de wereld. Behalve datgene wat je primair interesseert natuurlijk.
0: Ja.
2: Niet iedereen is natuurlijk geïnteresseerd in kunst. Maar voor heel veel mensen is het leuk om te weten dat er andere mensen zijn die creatief zijn. Die dingen doen. En die dan heel onverwacht. En soms mislukt het ook hoor. Soms hangen er ook dingen waarvan andere mensen zeggen van, hoe gelelijk. Hebben jullie dit nog kunnen goedkeuren?
0: Ja. Maar over smaak valt niet te twisten.
2: Zo is het.
1: Jullie zijn van het expo-team. Dus jullie zijn een beetje de juryleden van wat gaat er dit seizoen? Want het gaat om 3 maanden per keer, toch?
2: Ja. Ja.
1: Wat gaat er dit seizoen? Heb je dan ook nog, maak je dan nog beslissingen op het seizoen zelf? Dat je denkt van, het is nu zomer. We gaan dus nu op zoek naar straks een lentecollectie. Of een herfstcollectie, et cetera.
2: Ja, daar kijken we wel een beetje naar. Maar dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. En bovendien moet je oppassen met thema's. Want voordat je het weet, heb je altijd op het laatste kwartaal van dit jaar, heb je altijd iets met kerstmannen.
0: Ja, of winterportretten of whatever. Ja.
2: Dus dat is wel leuk, 1 of 2 keer.
1: En blaadjes van de boom, ja.
2: Maar dat is dus wat we vooral naar kijken, dat is de afwisseling. Dus veel mensen leren op hun schildercursus, want ze zijn natuurlijk meestal wel op cursus geweest. Dan leren ze bijvoorbeeld portretjes maken.
0: Ja.
2: Of ze leren allemaal landschapjes maken.
0: Ja.
2: En dan hebben ze voorbeelden uit de kunstwereld. Dus de kans is wel aanwezig dat je op een gegeven moment van eenzelfde kunstwerk, van laten we zeggen Van Gogh,
0: ja,
2: dan plotseling 10 keer ongeveer hetzelfde amateur
1: beeld. Ja, natuurlijk.
2: Dat willen we natuurlijk niet.
0: Nee. Maar het kan ook leuk zijn om het naast elkaar te hangen, dat je tot een verschil kan zien. Maar dat is misschien niet helemaal.
1: Maar wat is dan een beetje uit de box denken? Wat is dan, want we hebben het over schilderijtjes en je had het over sieraden. Maar wat is nou iets waarvan je denkt van, dat zou ik graag nog eens zien. Dat hebben we nog nooit gehad in de Biep.
2: Dat zou ik nog eens graag. Kijk, als we het nog nooit hebben gehad, heb ik het waarschijnlijk nog niet gezien. Dus dat is moeilijk te verzinnen. Hè? Maar laten we zeggen, ik zag iemand die zich al aanbood, want we hebben al een paar aanmeldingen. En die had een paar Rothko's gemaakt. Rothko is die schilder die Ja, die maakt heel eenvoudige dingen. Die heeft één kleur en dan doet hij nog een kleur eroverheen.
0: Okay.
2: En van die vierkantjes als het ware. En dat is op zichzelf, ik dacht eerst van ja, die zit gewoon Rotko een beetje na te doen. Dat is helemaal niet interessant. Maar toen dacht ik toch ietsje verder door van, nou ja, dat is toch wel leuk dat gewoon in ons kleine dorp, nou ja, niet zo klein, want een van de beste dorpen van de wereld natuurlijk, maar
0: qua grootte,
2: is het dan niet zo verschrikkelijk groot. En dat er toch iemand is die dat zomaar een beetje zo'n Amerikaanse belangrijk type zit na te doen. En dat vind ik echt leuk.
1: En wat nou als je dan, als jullie geen aanmeldingen krijgen, gaat er dan,
0: ga je dan foto's weer van jou ophangen?
1: Nou, dat zou ik niet doen. Ga je dan weer oude kunst een beetje doorrouleren of de kunstenaars op de lijst bellen? Of ga je gewoon een boekje van, zeggen we, terug naar Oesgeest en zomerhitte zetten we er neer, want Joop Wolkers, hè?
2: Ja, dat gaat zich nooit voordoen, dat er helemaal geen aanmeldingen zijn. Nee, okay. dan, waar het om gaat, is dat we iedereen de gelegenheid willen geven. Dus je wil niet hetzelfde, dezelfde kunstenaar steeds weer opnieuw hebben. Dat is niet zo interessant. Ook niet voor die kunstenaar zelf.
1: Nee.
2: Want wat is er nou leuker als je iets hebt gemaakt? Dat je dat heb je natuurlijk op de zolder hangen of in de huiskamer. Afhankelijk van of je partner dat een goed idee vindt. Maar het is nog leuker natuurlijk als je in de bibliotheek kunt hangen. Want dan kan je ook tegen iedereen zeggen van, moet even in de bibliotheek ook scheef.
1: Ik exposeer in de bibliotheek op het moment.
0: Huh? Het is een begin van een carrière, toch?
2: Ja, zeker. Ja, moet langzamerhand. Veel kunstenaars exposeren op meerdere plaatsen. Je hebt natuurlijk woonzorgcentra, je hebt gemeentehuizen, et cetera.
1: De tandarts.
2: Ja, daar moet ik even bij nadenken, maar goed.
0: Lig je in die stoel?
2: Ik kijk bij mijn tandarts altijd naar de rebussen die op het plafond hangen.
0: Bij dezelfde tandarts, ja. Oké.
2: Nee, maar het gaat niet gebeuren dat er niemand is. Maar we zijn altijd weer blij als er weer nieuwe mensen zijn. Ja, zeker.
0: Aanmelden kan via expositieoegstgeest@bibliotheekbollestreek.nl.
1: Heb je het onthouden?
0: expositieoegstgeest@bibliotheekbollestreek.nl en meld je aan. Ook als je denkt van als je nou twijfelt van is dit goed wat ik heb gemaakt, dan kan je ook gewoon aanmelden.
2: Gewoon aanmelden, gewoon doen, want het is vast en zeker de moeite waard. Als je zelf veel energie erin hebt gestoken, dan moet je het ook kunnen laten zien. Ja,
0: kijk, Mattie Blauw van de bibliotheek, van het Expo-team, dank voor de komst en succes met de zoektocht naar de kunstenaars.
2: Oké, gaan we doen.
0: Dank.

0: David Guetta, Teddy Swimstones en I Gone Gone Gone. Het is de Centra Plus Ochtend Show. Goedemorgen.
1: De eindtune is begonnen. Rudo is onderweg. Die komt zo meteen vanaf 9 jou weer helemaal vermaken. Hij neemt even kort de dag voor je door als het gaat met verjaardagen. En wat er in de stad gebeurt. Hij heeft ook nog met allemaal mensen gesproken. Dus ongetwijfeld is Rudo weer van de partij om alle plaatjes water te geven de komende uren.
0: Alle plaatjes water te geven, zo.
1: Ja. Voor de rest is het dan gewoon een woensdag.
0: Ja, radio DJ terug.
1: Sorry.
0: Nou, Rabin, soms mag dat nog wel een beetje.
1: Toch?
0: Ja, zeker. Het nieuws uit je eigen buurt check je natuurlijk op onze website centraalplus.nl. En ook via de Centraal Plus app. Via de app al.
1: Uiteraard. Dat werkt het best om even vanaf je telefoon de radio te kunnen luisteren. Dat werkt het best voor mij.
0: Zeker. En succes nog even in de file en op je werk vandaag. Maak er een mooie dag van. En morgen dan is er weer een nieuwe editie van de Ochtendshow. En het is nog een Run Day.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
2: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
1: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
3: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden, mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven en ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
1: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer, de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam heb je bij Nieuw-Vennep een uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A44. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor de Schiphol-tunnel staat een te hoog voertuig. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. De weg is dicht. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op een kwartier vertraging. En op de A12 Utrecht naar Den Haag is bij knooppunt Gouwen een vrachtwagen zijn lading verloren. 3 rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt waarschijnlijk tot 11 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.

De nieuwste Olivia Rodrigo Stupid Song hoorde je hier bij Centraal Plus, waar we even teruggaan naar gistermiddag. Het was gisteren 30 juni. Op deze dag herdenken we de mensen die hebben geleefd onder de druk van slavernij en koloniale overheersing. Gisteren vond er zo'n Kitty Kottie herdenking plaats bij het Wereldmuseum in Leiden. Je hoort straks Monique Telgt van het comité 30 juni 1 juli in Leiden en burgemeester Peter Heikoop. Maar eerst indrukwekkende muziek.

0: De, zojuist hebben we de herdenking gehad van de afschaffing van de transatlantische slavernijhandel. In Suriname eigenlijk, in 1863, op 1 juli. We hadden speeches, zang, theatervoordracht. En we hebben de kransen gelegd namens onze voorouders. En er is een plengoffer gedaan door de voorzitter van het comité leden, 30 juni 1 juli leden.
1: Het is een deel van onze geschiedenis en we vinden het heel belangrijk om aandacht te hebben voor die geschiedenis en ook hoe die geschiedenis ook doorwerkt tot op de dag van vandaag. In Leiden wonen veel nazaten van tot slaafgemaakten en die leven in onze stad, die recreëren onze stad en vormen met elkaar de samenleving en vinden het belangrijk om ook oog te hebben voor dat deel van onze gezamenlijke geschiedenis.
0: Het is nog geen begrip in de Nederlandse samenleving, maar hier en daar zie je toch wel dat mensen beginnen te snappen en begrijpen waar dit allemaal over gaat. Het mooiste zou zijn als 1 juli in Nederland ook een nationale vrijdag wordt. Omdat het toch echt Nederlandse geschiedenis is. Dus dat zou echt het mooiste zijn.
2: Wil je er meer over weten, wil je er meer over zien, dan moet je even kijken op onze website centraalplus.nl. En dan zie je ook de beelden bij deze reportage. Dus dat wordt van

0: Gracie Abrams en Hit the Wall bij Centraal Plus. Goedemorgen, het is tijd voor het nieuws van 9:30. Daarna hoor je Raven Lené, Love Me Not en Joel Corey komt eraan met MNK en Head and Heart.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De extra raadsvergadering die D66 en partij Sleutelstad aanstaande donderdag graag georganiseerd zouden zien om het debat over de coalitieonderhandelingen in Leiden te voeren, komt er niet. In een stemming over het voorstel waren 18 leden voor en 21 tegen. Pro en CDA hebben wel laten weten door te gaan met gesprekken met andere partijen en stellen dat het iedereen vrij staat hetzelfde te doen. D66 en partij Sleutelstad reageren dat ze dit zeker gaan doen, maar hadden liever een debat over de gang van zaken gevoerd. De gemeente Leiden voert van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli onderhoud uit aan de stoep van de Bloemistenlaan. Tijdens de werkzaamheden wordt de bestrating opnieuw gelegd. Daarbij probeert de gemeente zoveel mogelijk van het bestaande materiaal te hergebruiken. De gemeente waarschuwt dat de werkzaamheden tijdelijk voor hinder kunnen zorgen. En de 3 oktobervereniging is op zoek naar figuranten die op zaterdag 3 oktober willen meelopen in de grote optocht in Leiden. Belangstellenden kunnen zich tot 1 augustus aanmelden, individueel of samen met collega's, vrienden, familie of buren. Wie als figurant deelneemt, beleeft de optocht niet vanaf de kant, maar van binnenuit. De deelnemers krijgen een kostuum aangemeten, worden geschminkt en ontvangen vooraf instructies van de regie. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Plaatselijk kan er een beetje regen vallen. Later komt er weer meer zon. Bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind wordt het vanmiddag zo'n 23 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam heb je bij Roelof Arendsveen nog 3 kwartier vertraging. Dan naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Een vrachtwagen verloor zijn lading bij knooppunt Schouwen. Daardoor heb je een 30 minuten vertraging, want 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4 en dit duurt naar verwachting tot 11 uur. Dan naar de A20, Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 1 kwartier op onthoud. En tot slot de N208, Sassenheim richting Haarlem, tussen Lisse en de aansluiting met de N207, 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Ghost. Joel Corey, MNK, Het en Hart hoorde je hier bij Centropolis. Goedemorgen. Het is de verjaardag van Mirjam Timmer, Nederlands singer-songwriter. Kennen we nog van Twarres. Van Werbisto onder andere. 44 is geworden. Birgit Schuurman, de zus van Katja, 49. En Liv Tyler, de actrice, is 49 geworden. Verder is het de verjaardag van Ruud van Nistelrooy, uit voetballer 50. En Patrick Kluivert. Kluivert, waar ken ik die naam van? Oh ja, Penalty was het, gisteren. Nou goed. In ieder geval, Patrick Kluivert, mooie leeftijd, viert zijn 50ste verjaardag vandaag. Missy Elliott is ook jarig, 55. En het is de verjaardag van Pamela Anderson. Die kennen we dan weer van Baywatch, die is 59 geworden. En verder had het de verjaardag geweest van Princess Di, de Princess of Wales. 65 jaar geworden. En het is ook de verjaardag van Harry Jekkers. En die kennen we dan weer van De Haag, mooie stad achter de duinen. De Schilderswijk, de Lange Poten en het Plein. En de laatste jarige die ik voor je heb, dat is Alex van der Zouwen. En

Sexy, Kraantje en Rob Sanchez in de Zomerman hoorde je op de verjaardag van Alex van der Zoude. Ofwel kort Kraantje Papi, hij is 40 geworden vandaag. Hey, welkom, dit is Centraal Plus met Katrina and the Waves. Walking on Sunshine hoor je na de nieuwste Harry Styles.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine op Central Plus. Met zometeen na 10 uur meer muziek. Je hoort dan onder andere Ruben Hille en 20 Seconds.
1: Rio! I got 20 seconds till the world falls through. I got 40 reasons cause I wanna be with you. Rio!
0: 20 Seconds, Ruben Hille zometeen aan het begin van een nieuw uur Centraal Plus. Met daarin natuurlijk ook het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En we checken het nieuws van de afgelopen 24 uur waar jij weer een track bij mag bedenken. Dat zometeen. Nu eerst hier Sabrina Carpenter. Dit is... Blue.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die los geld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk op. Files die nog opvallen zijn de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp heb je een half uur vertraging. Dan naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt het Gouwe is een vrachtwagen zijn lading verloren. 3 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt ongeveer tot 11 uur. En dan nog de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht heb je nu 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D. Oh. Op de radio.
0: Met Huntrix, Golden en Ruben Hille hoorde je nog 20 seconds aan het begin van deel 2 van Rudo voor deze woensdag. Een nieuwe maand, 1 juli 2026 is het.
1: Rudo!
0: En ik had Elmo vanmorgen aan de telefoon. Die zegt ja, over een half jaar is het 1 januari 2027. Gek idee hè, dat het jaar vandaag dus op de helft is. Hartstikke gek. Hey, de Centraal Plus met Chef Special. C'est la vie hoor je zometeen aan Moestie en Hot and Juicy. Dit is

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy bij Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Ja, we checken even de website centraalplus.nl met het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Dat gaat onder andere over de 3 oktober vereniging. Die zoeken figuranten voor de grote optocht. Daar kan je meer over vinden op centraalplus.nl. En een extra raadsdebat over coalitiegesprekken, dat komt er niet. Dat is weggestemd door een meerderheid van de raad. Verder Mark Koopman Ilias, die hadden we gisteren aan de lijn in de ochtendshow over het winnen van het WK. Want tenminste het winnen van de wedstrijd Nederland-Marokko. Nou, dat voelde voor ons als inderdaad het verliezen van het WK. In ieder geval, hij als Marokkaanse leidenaar was daar heel blij mee. Daar vind je meer over op onze site centraalplus.nl. Het Jeugddorp Leiden zoekt vrijwilligers voor de editie van dit jaar. Dat gaat allemaal plaatsvinden van 3 augustus tot en met 7 augustus en van 10 tot en met 14 augustus. Er is een vrouw gered uit een brandende woning aan de Schutterstraat in Leiden. En de gemeente Leiden-Dorp houdt vast aan het ontwerp van de kerkwijk, ondanks kritiek van bewoners. Nou, dat en ander nieuws nu online op onze site centraalplus.nl met aan jou de vraag.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rudo@centraalplus.nl.

0: Ik had vroeger een tante en die heette... Misschien heb je ook nog wel een tante Wil. Zou zomaar kunnen, hè? Jordan, Shanna, Spyro en Die on This Hill. Zometeen Stromae en Papa Oete.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De extra raadsvergadering die D66 en partij Sleutelstad aanstaande donderdag graag georganiseerd zouden zien om het debat over de coalitieonderhandelingen in Leiden te voeren, komt er niet. In een stemming over het voorstel waren 18 leden voor en 21 tegen. Pro en CDA hebben wel laten weten door te gaan met gesprekken met andere partijen en stellen dat het iedereen vrij staat hetzelfde te doen. D66 en partij Sleutelstad reageren dat ze dit zeker gaan doen, maar hadden liever een debat over de gang van zaken gevoerd. De gemeente Leiden voert van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli onderhoud uit aan de stoep van de Bloemistelaan. Tijdens de werkzaamheden wordt de bestrating opnieuw gelegd. Daarbij probeert de gemeente zoveel mogelijk van het bestaande materiaal te hergebruiken. De gemeente waarschuwt dat de werkzaamheden tijdelijk voor hinder kunnen zorgen. En de 3 oktobervereniging is op zoek naar figuranten die op zaterdag 3 oktober willen meelopen in de grote optocht in Leiden. Belangstellenden kunnen zich tot 1 augustus aanmelden, individueel of samen met collega's, vrienden, familie of buren. Wie als figurant deelneemt, beleeft de optocht niet vanaf de kant, maar van binnenuit. De deelnemers krijgen een kostuum aangemeten, worden geschminkt en ontvangen vooraf instructies van de regie. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Plaatselijk kan er een beetje regen vallen. Later komt er weer meer zon. Bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind wordt het vanmiddag zo'n 23 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Prins Klausplein 5 minuten oponthoud. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Gouda nog 25 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Een vrachtwagen verloor daar zijn lading. 3 rijstroken zijn dicht en je hebt 25 minuten vertraging. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. Dit duurt naar verwachting nog tot 11 uur. En dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Bibi Rexha en Faithless, A New Religion bij Centraal Plus en Stromae hoorde je nog met Papa Oete. Wij gaan eventjes naar het nieuws van de afgelopen 24 uur op onze website centraalplus.nl. Afgelopen maandag werd het hoofdlijnenakkoord gepresenteerd in Oegstgeest. Ja, de partijen Pro, CDA en D66 die gaan met elkaar in die nieuwe coalitie 4 jaar lang vormgeven aan Oegstgeest. En Tobias van der Hoeven, hij is van het CDA in Oegstgeest, sprak over dat hoofdlijnenakkoord met onze verslaggever Brigitte Disseldorp.
1: Ja, het is, ik ben blij dat er weer een goede politieke afspraak ligt van een duidelijke meerderheid in de Raad, op basis waarvan we de komende 4 jaar dit dorp weer verder kunnen helpen. Ik ben ook blij met een aantal duidelijke accenten die erin zitten, waarin ik me als CDA herken. Ik ben blij met het feit dat we eigenlijk voor het grootste deel het beleid van de afgelopen, nou misschien wel 10 jaar, gewoon voort kunnen zetten. Want het gaat best goed met het dorp. Ja, er zijn ook aspecten waar je iets minder blij van wordt. En dat is bijvoorbeeld dat je toch weer een kleine lastenverhoging moet vragen van inwoners en ondernemers. Maar goed, dat doen we wel met recht en reden en vol overtuiging. Dus al met al, als je vraagt, ben ik blij? Ik ben blij. Ja.
2: Het hoofdlijnenakkoord bestaat uit 22 pagina's. Welke hoofdpunten heeft het CDA zich hard voor gemaakt?
1: Nou, we hebben ons in feite hard gemaakt voor al die 22 pagina's. En dat is ook echt waar. Er waren denk ik in essentie niet heel veel inhoudelijke thema's waar we als 3 partijen, dus Pro, D66 en CDA, heel anders over dachten. Het gaat er dan soms om, ja, wat kun je met elkaar afgesproken krijgen zodat het ook echt in het akkoord staat. En het alternatief is dan dat het er niet in staat en dan moet je het de hele tijd bevechten. Nou, wat ik dan wel mooi vind om uit te lichten is bijvoorbeeld het hoofdstuk over sport. We kiezen voor een zwembad. We hebben dat nu ook echt geregeld, financieel ook. Dus dat staat niet meer ter discussie. Als CDA vinden we het ook heel belangrijk dat dat een zwembad is waar je nog steeds met je gezin naartoe kan. Dus dat wordt ook een zwembad met recreatiefunctie. Daar zijn we blij mee. We hebben ook weten af te spreken dat we ons echt gaan inzetten om binnen sportruimte voor sportverenigingen in Oegstgeest, die lopen nu letterlijk tegen de muren aan, te gaan zoeken in of bij het dorp. Dat zal nog best lastig worden, maar we gaan er wel werk van maken. En op het gebied van veiligheid ben ik ook wel blij dat dat een duidelijk hoofdstuk is geworden. Dat heeft heel veel kanten. Het gaat dan ook in het bijzonder over sociale veiligheid. Maar bijvoorbeeld ook het extra snel investeren in goede oversteekplekken, de zebrapaden, goede verlichting. Het feit dat er geen koffieshop komt definitief in het dorp, dat zijn wel dingen. Waar wij misschien niet de enige partij zijn die dat vinden. Maar je zorgt er dan wel voor, omdat jij aan tafel zit, dat het er echt in komt. En dat het dus ook beleid wordt. Dus daar ben ik blij mee. Maar ik zou 100 dingen kunnen noemen, eerlijk gezegd.
2: Als je 1 ding moet noemen, waar kijk ik het meest naar uit om mee aan de slag te gaan?
1: Nou, ik zou het echt ontzettend mooi vinden. Ook omdat het niet makkelijk is om die binnensportruimte te gaan regelen. Samen met de raad en het college. Als CDA vind ik het ontzettend belangrijk dat verenigingen kunnen bloeien. Verenigingen maken het dorp, maken de samenleving. Nou, als je dan een aantal binnensportverenigingen hebt, waaronder de volleybal, de korfbal, de basketbal, maar ook de turnen. Een van de oudste verenigingen van het dorp. Ja, die echt tegen muren aanlopen, die naar Zoetermeer moeten om hun sport te kunnen uitoefenen. Ja, dat vinden wij echt geen prettig idee. En het zou ontzettend goed zijn als we daar iets voor kunnen regelen. Ook omdat het niet makkelijk is, want we moeten de ruimte vinden, we moeten het geld vinden, het moet zeg maar ook nog een beetje haalbaar zijn. Dus dat is hartstikke moeilijk. Maar als dat lukt, dan ben ik ontzettend trots.
0: Meer daarover op onze website centraalplus.nl. Dan hoor je niet alleen Tobias van der Hoeven die je net hoorde, maar ook Jolijn Kouwenhoven van D66 en Nico Jansen van Pro. Allemaal dus over dat hoofdlijnenakkoord in Oegstgeest. Rens die mailde mij in ieder geval voor een track bij dit nieuwtje over dat nieuwe coalitieakkoord, het hoofdlijnenakkoord in Oegstgeest. Hij zegt, deze partijen gaan de komende jaren bouwen aan de stad. Starship, dit is We Build the City.

Expert-suggestie van Rens. We build the city van Starship hier op Centraal Plus. Goedemorgen. We kijken nog even naar het weer. Vandaag wordt het 3 tot 24 graden met bijna overal droge periode. Eerst nog weinig wind, geleidelijk een zwakke tot matige wind. Die komt uit het noordwesten. Vanmiddag een kleine kans op een bui. En de temperatuur zakt vanavond en vannacht naar 15 graden. Morgen wat meer bewolking. Er valt van tijd tot tijd wat regen. En in de middag komen er geleidelijk weer wat opklaringen voor. De temperatuur in de Leidse regio en Wassenaar ligt dan tussen de 1 à 22 graden. Dit is Centraal Plus. In september staat deze dame in de Ziggo Dome met haar eigen concert. Ik heb het over Roxy Dekker en ze dropt nog even nieuwe muziek. Dit is Superstar.

Dat was de nieuwste. Roxy Dekker, superstar op Centraal Plus. Zometeen het nieuws van 11 uur uit binnen- en buitenland in het NOS-journaal. En daarna hoor je onder andere Bruno Mars met Risk It All. Yeah.

geslapen, dan mag ik naar het concert. En komende zondag dan sta ik daar in de Johan Cruijff Arena. Oog in oog met Bruno Mars. Ja, misschien ga je er zelf ook wel heen. Populaire concerten waar het veel mensen die toch net geen kaartje hebben gekregen. Mocht je gaan ergens de komende dagen, heel veel plezier. Niet te veel posten, want ik wil nog niks zien. Dit is Janet Jackson, Together Again.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen nog een kwartier vertraging. Dan de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij Reewijk is een ongeluk gebeurd met een paardentrailer. De weg is daardoor dicht en het verkeer wordt omgeleid via Alphen aan de Rijn en Leiden over de N11 en de A4. En tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: De man die altijd precies weet wat hij moet zeggen tegen vrouwen. Als ik dan wat een compliment wil geven of een beetje vleiend wil zijn, komt het er altijd toch even net wat lulliger uit.
1: Dit is Rudo! R-U-D-O op de radio!
0: Nou ja, deze man die zegt, schat, ik zou een granaat voor je vangen. Of wil je dat ik de grenzen verleg? Wil je dat ik voor je naar de maan ga? En dan denken al die vrouwen, oh Bruno, wat zeg je? En bij mij is het meer, Rudo, wat zeg je? Nou goed, het is een nieuwe aflevering van Rudo dus hier op Centraal Plus. Met de lekkerste muziek en natuurlijk ook met het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Ik kreeg trouwens nog best wel veel verzoekjes of ik die track wil draaien van Rutger van Barneveld. Die ik gisteren ook liet horen, die afgelopen zondag live deed. Bij het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Dus die ga ik dit uur nog wel even voor je draaien. Verder hoor je onder andere Hanne Meijer, Maxime, Ik Wil Dat Je Liegt. Katy Perry, Last Friday Night. Rio!

0: Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten afgelopen zondag bij Dorpsfeest in Zoeterwoude. Dit was de live versie daarvan. Het is vandaag 1 juli. Wat voor dag is het eigenlijk vandaag?
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: woensdag 1 juli 2026.
1: Dit is vandaag.
0: Het is de dag van de Huis aan Huis krant. Oftewel het lokale suffertje. Klinkt altijd onaardig, mensen zeggen dat. Maar er staat natuurlijk altijd borden vol nieuws uit je eigen gemeente. De Huis aan Huis krant staat vandaag centraal. De dag van de komkommer. Ja, het is nog geen komkommertijd. Maar wel de dag van de komkommer. Ik moet zeggen, daar eten wij er thuis stiekem best wel veel van. En Kitty Kotti, het herdenken van de afschaffing van de slavernij in Suriname en het Caribisch gebied. Ja, aan jou de vraag, weet je een mooie plaat bij een van deze dagen of een leuke plaat? Laat het vooral eventjes weten. Stuur je berichtje naar rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Die Huis aan Huis krant vind ik wel grappig. Is er een liedje te bedenken? Die gaat over kranten. Denk er maar even over na. Mailen kan rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Jouw tracksuggestie. Als die er doorheen komt, hoor je hem zo meteen rond 10 over half 12 in de show. Zometeen het nieuws van 11:30. Nu eerst Frank Omarati en Show Me.

0: Offenbach, Miles Away op Centraal Plus. Het is tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Robert Beurs heeft een nieuwe update voor je. En Alex Warren hoor je daarna Passenger en Best Fake Smell van James Bay.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Maar liefst 7 brandweerkorpsen zijn gistermiddag met spoed uitgerukt voor een brandmelding op voormalig vliegkamp Valkenburg. Op de parkeerplaats stond een elektrische auto in brand. De brandende accu zorgde voor flinke rookontwikkeling. De hulpdiensten ontruimden een aantal panden op het voormalige vliegveld en zetten de omgeving af. Nadat het voertuig geblust was, is deze door een berger weggetakeld. De brandweer roept mensen op die in de rook hebben gestaan om contact op te nemen met de huisarts. De brandweer kwam gisteren ook in actie na de melding van een gaslek bij een manege aan de Endegeesterstraatweg in Hoesgeest. En er bleek inderdaad een klein gaslek te zijn bij de ingang van het terrein. De brandweer heeft ervoor gezorgd dat de situatie veilig was. En daarna heeft netbeheerder Liander het lek gedicht. En vanaf juli verhuizen Oekraïense vluchtelingen in Leiden van de opvanglocaties aan de Lange Mare en de Witte Rozenstraat naar het Schuttersveld. De gemeente verwacht tijdens de verhuisperiode tijdelijk extra verkeer in de omgeving, maar probeert de verhuisoverlast zoveel mogelijk te beperken. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 23 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Zoeterwoudendorp 10 minuten vertraging. De A12 Utrecht naar Den Haag, bij knooppunt het Gouwe nog 10 minuten oponthoud. Dat komt door opruimwerkzaamheden, 3 rijstroken zijn hier dicht. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot slot op de N459 Reewijk richting Bodegraven. Tussen Reewijk en de aansluiting met de N11 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Best Fake Smile, James B. hier bij Centraal Plus. Waar we kijken naar de dagen van vandaag. En het is onder andere de dag van de Huis aan Huis krant. En ik kreeg hier een tracksuggestie binnen om de plaat van Ally Paperboy Reed te draaien. En die Paperboy in zijn artiestennaam verwijst naar het feit dat hij vaak oude platte petten van zijn opa droeg. En dat zijn dan weer de krantenjongens van vroeger in Amerika die petten op hadden. En daarbij komt dan weer Paperboy in de bijnaam van Ally Paperboy Reed. Nou ja, en op de dag van de krant moeten we deze tracksuggestie dan wel doen. En er bleef ook weinig anders over, moet ik zeggen. Simone.

David Guetta, Sia en Let's Love op Centraal Plus. Met zometeen meer muziek hier. Blijf luisteren voor Mr. Know-It-All van Teddy Swims. Zometeen Teddy Swims, nu Luna met Rosso. Dit is voorbestemd.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, één dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 5 minuten vertraging. De andere kant op de A20, richting Hoek van Holland, tussen knooppunt het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 10 minuten vertraging. En op de N207, Bergambacht richting Alphen aan de Rijn, tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: TV. Oh. Op de radio.
1: Het is Rudo op de radio met Rihanna en Disturbia en Teddy Swims en Mr. Know-It-All op deze 1 juli 2026. Zet je eerder vanmorgen al. Over een half jaar zitten we gewoon nieuwjaarsdag te vieren. Gek idee, hè? Is kerst ook alweer geweest. Hey, het is deel 4 van Rudo voor deze woensdag. Met natuurlijk meer nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Zometeen hoor je dat om 12:30 hier. En verder heb ik zometeen nog een reportage van het Centraal Plus Nieuws. Eerst Loreen, Is It Love, Last Week of Seeds, Live It All en Alessa met Sasha, Destiny. Rudo!

0: Live it all, Last Frequencies hier bij Centraal Plus. Het regende gisteravond checks bij kringloopwinkel Zoek in Oegstgeest. Daar hebben ze namelijk een bijzondere editie, legt voorzitter Maria Smit uit.
1: Eén keer per jaar geven wij een deel van onze omzet terug aan eigenlijk Oegstgeest, zou je kunnen zeggen. Ongeveer in het voorjaar wordt er in de krant afgekondigd dat mensen mogen insturen als zij voor een bepaald goed doel, voor een stichting of een organisatie die middelen wil ontvangen om inderdaad te kunnen blijven ontstaan in Oegstgeest, om daarvoor een donatie aan te kunnen vragen bij de Zoek. Dat is dit jaar 31 keer gebeurd. 31 organisaties hebben een verzoek voor een donatie gedaan. Daarvan heeft het bestuur er 20 gehonoreerd dit jaar. En u moet zich voorstellen dat dat organisaties zijn die naar de doelstellingen van de Zoek duurzaam bezig zijn. Ofwel een belangrijke functie hebben in het sociale netwerk hier in Oegstgeest.
2: Hoeveel euro's is er in totaal weggegeven en welke bedragen staan er op de checks?
1: De bedragen op de checks variëren van 200 euro tot 3000 euro. En het totaalbedrag is ruim 19.000 euro, bijna 20.000 euro.
0: Gratis geld dus in Oegstgeest. Een beetje van de goede doelen vanuit de kringloopwinkel Zoek. De beelden kun je erbij zien op onze website. Dat is centraalplus.nl. Hoor je nu hier Paf Johnson. Dit is Over and Over.

0: Fleming en Meteor en Nino nodig op Centraal Plus. 12:30, meer muziek straks. Emily Sandé komt eraan, Next to Me.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Maar liefst 7 brandweerkorpsen zijn gistermiddag met spoed uitgerukt voor een brandmelding op voormalig vliegkamp Valkenburg. Op de parkeerplaats stond een elektrische auto in brand. De brandende accu zorgde voor flinke rookontwikkeling. De hulpdiensten ontruimden een aantal panden op het voormalige vliegveld en zetten de omgeving af. Nadat het voertuig geblust was, is deze door een berger weggetakeld. De brandweer roept mensen op die in de rook hebben gestaan om contact op te nemen met de huisarts. De brandweer kwam gisteren ook in actie na de melding van een gaslek bij een manege aan de Endegeesterstraatweg in Hoesgeest. En daar bleek inderdaad een klein gaslek te zijn bij de ingang van het terrein. De brandweer heeft ervoor gezorgd dat de situatie veilig was. En daarna heeft netbeheerder Liander het lek gedicht. En vanaf juli verhuizen Oekraïense vluchtelingen in Leiden van de opvanglocaties aan de Lange Mare en de Witte Rozenstraat naar het Schuttersveld. De gemeente verwacht tijdens de verhuisperiode tijdelijk extra verkeer in de omgeving, maar probeert de verhuisoverlast zoveel mogelijk te beperken. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 23 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt Hofvliet 5 minuten vertraging. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 5 minuten oponthoud. De andere kant op de A20 richting Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel staat een kapotte auto. Daardoor heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

en Houdini. Er was nog een vraag gisteravond in de Bondgenoten op SBS6. Waar is deze ster geboren? En de vraag, of de antwoord op die vraag is Londen. Maar waar komt ze nog wel eens vaker? Ja, die vraag werd niet gesteld. Dat is Leiden, want ze heeft familie wonen. Dus je kan er nog wel eens door de grachtjes zien varen met haar familie. Van Dua Lipa. Door onze eigen Leidse wateren. Is toch best wel stoer. Vanmiddag hier de middagshow met Elmar. Ik ben er morgen weer om 9 uur met de nieuwe Rudo. En dit is nog Desiree.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0 overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwingen in het gebied veroorzaakten toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 5 minuten vertraging. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat bij Moordrecht een kapotte auto. Hierdoor heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Maar liefst 7 brandweerkorpsen zijn gistermiddag met spoed uitgerukt voor een brandmelding op voormalig vliegkamp Valkenburg. Op de parkeerplaats stond een elektrische auto in brand. De brandende accu zorgde voor flinke rookontwikkeling. De hulpdiensten ontruimden een aantal panden op het voormalige vliegveld en zetten de omgeving af. Nadat het voertuig geblust was, is deze door een berger weggetakeld. De brandweer roept mensen op die in de rook hebben gestaan om contact op te nemen met de huisarts. De brandweer kwam gisteren ook in actie na de melding van een gaslek bij een manege aan de Endegeesterstraatweg in Hoesgeest. Daar bleek inderdaad een klein gaslek te zijn bij de ingang van het terrein. De brandweer heeft ervoor gezorgd dat de situatie veilig was. En daarna heeft netbeheerder Liander het lek gedicht. En vanaf juli verhuizen Oekraïense vluchtelingen in Leiden van de opvanglocaties aan de Lange Mare en de Witte Rozenstraat naar het Schuttersveld. De gemeente verwacht tijdens de verhuisperiode tijdelijk extra verkeer in de omgeving, maar probeert de verhuisoverlast zoveel mogelijk te beperken. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 richting Den Haag is bij Den Haag-Ypenburg een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A12 Utrecht richting Den Haag bij Gouda ook een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor er kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. De verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog. Eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag is bij Den Haag-Ypenburg een ongeluk gebeurd. Ze zijn daar nu aan het bergen. De rechte rijstrook is daardoor dicht. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Dan naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden 20 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht. En op de A12 iets verderop tussen Bodegraven en Gouda nog 10 minuten vertraging. Ze zijn daar aan het bergen en 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Maar liefst 7 brandweerkorpsen zijn gistermiddag met spoed uitgerukt voor een brandmelding op voormalig vliegkamp Valkenburg. Op de parkeerplaats stond een elektrische auto in brand. De brandende accu zorgde voor flinke rookontwikkeling. De hulpdiensten ontruimden een aantal panden op het voormalige vliegveld en zetten de omgeving af. Nadat het voertuig geblust was, is deze door een berger weggetakeld. De brandweer roept mensen op die in de rook hebben gestaan om contact op te nemen met de huisarts. De brandweer kwam gisteren ook in actie na de melding van een gaslek bij een manege aan de Endegeesterstraatweg in Hoesgeest. Daar bleek inderdaad een klein gaslek te zijn bij de ingang van het terrein. De brandweer heeft ervoor gezorgd dat de situatie veilig was. En daarna heeft netbeheerder Liander het lek gedicht. En vanaf juli verhuizen Oekraïense vluchtelingen in Leiden van de opvanglocaties aan de Lange Mare en de Witte Rozenstraat naar het Schuttersveld. De gemeente verwacht tijdens de verhuisperiode tijdelijk extra verkeer in de omgeving, maar probeert de verhuisoverlast zoveel mogelijk te beperken. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A12 naar Den Haag. Tussen Nieuwegein en Woerden heb je 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. En de A20 naar Gouda, tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht, doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: here.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij. Maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
5: Meer voor jou. Een hele goede middag. De middagshow met Afrojack na Sheryl Cole. Centraal Plus. Dit is Fight for This Love.

De samenwerking tussen Afrojack, Sia en David Guetta, die heet Awake Tonight. En Cheryl Cole met Fight For This Love, die hoorde je aan het begin van de middagshow van Centraal Plus. Woensdag, het is 1 juli. En dat betekent exact vandaag is het jaar gewoon officieel door de helft. Ja, sterker nog, over exact een half jaar dan is het vandaag 1 januari 2027... Ja, met andere woorden, het gaat inderdaad heel erg snel. En 1 juli betekent ook een aantal nieuwe regels, waaronder het minimumloon die is omhoog gegaan. En bestel jij een pakketje uit het buitenland, en dan met name buiten de EU, dan moet je daar 3 euro extra voor betalen vanaf vandaag. Even een kleine greep uit de maatregelen, die dus vanaf vandaag gaan gelden. Eventjes wat andere wetten, wat veranderingen, waarvan de meeste ook weer wat extra geld kosten. Ik ben bij je tot 6 uur, de middagshow van Centraal Plus, met muziek van Nate Smith naar Shawn Mendes. Dit is In My Blood. Help me.

Nate Smith, Fix What You Didn't Break. En Shawn Mendes, In My Blood, op de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Centraal Plus staat aan met onder andere nieuws over het dorpsfeest in Oegstgeest. Gaat plaatsvinden dit jaar als alles mee zit voor de tweede keer in het eerste weekend van september. Dan is het 3 dagen feest met echt van allerlei soorten activiteiten. Enige minpuntje is nog dat ze wat extra geld nodig hebben. En dan praten we over een bedrag tussen de 20 en de 25.000 euro. Het is niet zo dat als dat bedrag niet op tafel komt dat het evenement meteen niet door zou kunnen gaan. Maar dan komen ze wel terecht in een relatief penibele situatie. En daarom zijn ze eigenlijk op zoek naar sponsoren. Dus heb jij iemand, ken jij iemand of denk je nou ik zou wel wat kunnen missen. Dan kan je jezelf melden. Geldt trouwens ook mocht jij vrijwilliger willen worden. Ook daar zijn ze namelijk naar op zoek wat helpende handjes. En voor meer informatie kijk even op onze eigen website centraalplus.nl. Zoe Levi komt eraan. Eerst tijd voor zomerse klanken. Juanes, dit is La Camisa Negra.

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Zoe Livai, sluit me in je armen en La Camisa Negra van Juanes bij Centraal Plus. Nou, ik moet zeggen, ik vind het vandaag dus echt heel erg lekker buiten. Temperatuur is, nou, ik denk een graad of 3,24. En volgende week, ja, dan belooft het echt gewoon weer warm te gaan worden. En wat zeg ik, een soort van subtropisch met temperaturen die weer op kunnen gaan lopen tot zo'n 30 graden in de regio Leiden en Wassenaar. What a man gotta do, de Jonas Brothers, die ga je horen naar de nieuwste van Kygo. Dit is Heaven on Your Mind tijdens de middagshow.

0: What a Man Gotta Do, de middagshow met de Jonas Brothers. En zometeen de update, wat is er te zien vanavond op tv bij Centraal Plus. Ook de nieuwste, Taylor Swift komt eraan en Harry Styles met As It Was. Na weerverkeer en regio nieuws, hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De politie heeft vanmiddag een aantal woningen aan de Titus Brandsmalaan in Leiden ontruimd. De brandweer heeft de explosieve opruimingsdienst van Defensie ingeschakeld nadat er zwaar vuurwerk en mortieren gevonden zouden zijn in een woning of bij een garagebox. De politie bevestigt dat er een vondst is gedaan, maar wil verder niets bekendmaken in het kader van het onderzoek. De gemeente Leiderdorp moet bijna twee keer zoveel investeren in de Leidse Ring Noord als eerder was voorzien. Het benodigde krediet stijgt van 7,8 miljoen naar 14,9 miljoen, waardoor de jaarlijkse kosten zo'n 178.000 euro meer zijn. Tijdens het politiek forum leidde de forse kostenstijging tot stevige kritiek vanuit de gemeenteraad. Vooral de vraag waarom de financiële tegenvallers pas nu aan het licht komen, hield de fracties flink bezig. En Marijn Tinga, beter bekend als de Plastic Soepsurfer, is weer terug van zijn surftocht door Europa, waarmee hij aandacht wilde vragen voor plasticvervuiling. In de Centraal Plus ochtendshow vertelde hij over zijn bezoek aan de Paus en het paleis van Prins Albert van Monaco. Het interview is op onze website terug te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 16 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag valt er wat regen. En de temperatuur komt niet hoger dan 20 graden.
3: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Harry Styles, As It Was en I Knew It, I Knew You, Taylor Swift, een hit uit de 30.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Ja, woensdag 1 juli. Dat is echt ongekend, hè. Die tijd die vliegt voorbij. Betekent dat You Know is afgelopen en dat juli is begonnen. Het is maar eventjes ter verduidelijking dat je het een beetje uit elkaar kan gaan houden. En vanavond op tv natuurlijk weer nieuwsreportages uit de regio Leiden en Wassenaar. En het is woensdag, dat betekent ook weer een nieuwe straattalkshow. Met Rudo en cameravrouw Brigitte. En altijd weer leuke, grappige, soms ook wel ontroerende gesprekken. Maar wel een heleboel gezelligheid waar iedereen heel vaak, en dat vind ik wel leuk om te horen, echt voor klaar gaat zitten. Om gewoon lekker 20 minuten te kijken naar de straattalkshow Rudo. Nou, vanavond dus te zien via Ziggo kanaal 40 en 45. En ook bij KPN, Telfort, X's for All en Tele 2 kanaal 1412. En natuurlijk ook online via centraalplus.nl. The Weeknd na Bolier en Solar State. Dit is In Your Arms. Know your

The Weeknd, Take My Breath en Bolier samen met Solar State en In Your Arms. En dat is dan weer een liedje die zou je kunnen kennen van de band Chef Special. Alleen deze is dan een beetje in een soort van Ibiza-achtige stijl. Een beetje die strandvibe die heeft dat liedje. Gisteren, Kitty Kotti, er was een grote herdenking. Wij waren erbij en zo klonk het.

0: De, zojuist hebben we de herdenking gehad van de afschaffing van de transatlantische slavernijhandel in Suriname eigenlijk in 1863 op 1 juli. We hadden speeches, zang, theatervoordracht en we hebben de kransen gelegd namens onze voorouders. En er is een plengoffer gedaan door de voorzitter van het comité leden, 30 juni 1 juli leden.
1: Het is een deel van onze geschiedenis en we vinden het heel belangrijk om aandacht te hebben voor die geschiedenis en ook hoe die geschiedenis ook doorwerkt tot op de dag van vandaag. In Leiden wonen veel nazaten van tot slaafgemaakten en die leven in onze stad, die recreëren onze stad en vormen met elkaar de samenleving en vinden het belangrijk om ook oog te hebben voor dat deel van onze gezamenlijke geschiedenis.
0: Het is nog geen begrip in de Nederlandse samenleving, maar hier en daar zie je toch wel dat mensen beginnen te snappen en begrijpen waar dit allemaal over gaat. Het mooiste zou zijn als 1 juli in Nederland ook een nationale vrijdag wordt. Omdat het toch echt Nederlandse geschiedenis is. Dus dat zou echt het mooiste zijn.
2: Centraal Plus. Centraal Plus. Meer voor jou, nu.

Sarah Larsson, Midnight Sun en Bibi Rexha, Sacrifice. Het is Centraal Plus, onderweg naar het einde van de werkdag deze woensdag 1 juli. En zometeen dan gaan wij het hebben over nieuwe woningen. Er gaan namelijk 200 nieuwe woningen komen. Er gaan ook een aantal woningen verdwijnen. Er gaan ook wat parkeerplekken verdwijnen. En er gaat een park komen. Ja, hoe dat zit en waar dat dan precies komt, zometeen ga je er alles over horen in de middagshow van Centraal Plus. Met nu Alvaro Soler. Dit is Sophia.

0: weer. Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kottie kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Een ongeluk op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam zorgt voor een half uur extra reistijd tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. Het staat 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A4 Amsterdam-Den Haag voor het knooppunt Burgerveen heb je een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam voor de keteltunnel doe je er op dit moment ook al 20 minuten langer over. Dan de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht is het op onthoud ook 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
4: voor jou. De middagshow van Centraal Plus met Another N45 Ultra.

even heel eerlijk, maar hier word je toch vrolijk van. Another N45 Ultra en Talk To You. En dat is dan weer een liedje die in de top 10 staat van de 30. En ook een van de zomerhits van 2026. Zo zal die in ieder geval de boeken ingaan. Het is woensdag 1 juli, deel 2 van de middagshow, met een heleboel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Onder andere Oekraïense vluchtelingen die verhuizen naar de nieuwe locatie aan het Schuttersveld. Daar is de afgelopen tijd verbouwd en dat pand is inmiddels helemaal gereed. En die Oekraïense vluchtelingen die gaan daar dus tijdelijk worden gehuisvest. Meer daarover ook via onze gratis nieuws-app van Centraal Plus. En nieuws uit Oegstgeest, want Soek deelt checks uit aan maatschappelijke organisaties. En welke organisaties dat zijn en waarom ze dat doen, dat kan je dan allemaal weer terugvinden op onze eigen website centraalplus.nl. Leiden krijgt een aantal nieuwe woningen. Sterker nog, het zijn er 200. En ik heb daar vanmiddag een gesprek over gehad met de verantwoordelijk wethouder Julius Terpstra. Ga ik je zo meteen laten horen. Eerst nu John Legend.

Shakira, Zoo en All of Me van John Legend. Eigenlijk zo'n liedje die je dan heel vaak hoort bijvoorbeeld bij een bruiloft. Weet je wel, zo'n openingsdansen dan rustig beginnen en daarna gewoon één groot spetterend feestje van bouwen. Centraal Plus, de radiozender, staat aan voor de regio Leiden en Wassenaar. En ik had vanmiddag een gesprek met wethouder

0: huurwoningen en 50 middeldure huurwoningen. En het unieke is dat we ook een straat gaan veranderen in een park. Hè. Dus als je veel woningen toevoegt, dan moeten mensen ook ruimte kunnen houden om te ontspannen, te kunnen blijven ademen. Dus we voegen hier ook groen toe.
1: Betekent dat dat bijna een compleet nieuwe woonwijk gaat worden qua inrichting en hoe het er uiteindelijk uit komt te zien?
0: Deels wel, over een aantal jaren wel. Hè. We hebben in de zogenaamde gebiedsvisie voor de Rooseveltstraat, waar dit ook onderdeel van is, hebben we gezegd, nou, het zou deze kant op kunnen transformeren. Dus huidige eigenaren, waar Portaal er één van is. Als je binnen deze spelregels iets opnieuw ontwikkelt, dan kan dat. Dus je zal langzaam zien de aankomende jaren dat dat gaat gebeuren. Ik ben in ieder geval heel blij met deze ontwikkeling, want de woningen zijn heel hard nodig. En er wordt echt nog wel een mooi leef- en verblijfsgebied met het groen toegevoegd.
1: Nou, blijven er ook een aantal oude appartementen of een aantal oude flatgebouwen staan. Gaan die in de loop der tijd ook nog worden vernieuwd of veranderd?
0: Dat zou kunnen dus. Hè? Dus dat die mogelijkheid biedt. We zijn er voor nu niet direct over in gesprek. Maar zo'n gebiedsvisie is eigenlijk een set aan spelregels die zegt, nou, binnen dit gebied kun je komen tot ontwikkeling. Dus dat zou in de toekomst zeker kunnen gaan gebeuren.
1: En hoe belangrijk is het project als we gaan kijken naar het aantal woningen dat erbij gebouwd moet gaan worden?
0: Heel erg belangrijk, omdat er is woningnood. We hebben als college de doelstelling om 8800 woningen tot en met 2030 te gaan bouwen. Ja, dit zijn er toch weer 200. Dat is natuurlijk op het totaal van bijna 9000 woningen niet veel. Maar ja, je merkt denk ik wel als je door de stad fietst of rijdt of loopt, dat veel kranen boven de stad hangen. Dus ja, het is echt een stad in verandering en er wordt veel gebouwd.
1: Dan gaat er dus een complete straat verdwijnen. Daarvoor komt er een park in de plaats. Door wie gaat die worden onderhouden en hoe komt dat er dan exact uit te zien?
0: Dat zal door de gemeente gaan. Het wordt gewoon openbaar gebied, dus de gemeente zal dat gaan onderhouden. Het wordt ook openbaar toegankelijk, dus voor iedereen. Dus zo zal dat eruit komen zien. Ja, en hoe komt dat er? Gras, bomen, struiken, daar moet je aan denken.
1: Betekent dus ook dat er parkeerplekken gaan verdwijnen en dat voor de nieuwe bewoners in de appartementencomplexen er geen parkeervergunning gegeven kan gaan worden?
0: Nee, dat klopt. Hè. Dus dat is het beleid van de gemeente. Ik heb altijd gezegd, niet alles kan. Je kan niet en veel woningen terugbouwen en vergroenen en twee parkeerplaatsen voor de deur hebben. Dus daar moeten we slimme keuzes in maken. In dit geval hebben we inderdaad voor gekozen dat mensen niet een eigen auto dus kunnen hebben. Ze krijgen geen parkeervergunning. Maar we hebben wel deelmobiliteitplekken. Dus dat betekent dat er wel een alternatief wordt geboden. Zo kunnen we wel veel woningen bouwen en vergroenen. En hebben mensen, dat is een beetje anders dan we misschien traditioneel gewend zijn. Maar er zijn ook nog heel veel woningen in Leiden waar je nog wel gewoon een parkeervergunning kan krijgen. Maar bij deze woningen weet je dan op voorhand als je daar gaat wonen dat je die dan niet kan krijgen. Maar in dit geval is er wel een alternatief via deelmobiliteit. Dus mensen kunnen auto's delen.
1: Ja, zijn dat dan alleen auto's of zijn dat bijvoorbeeld ook grote bakfietsen of andere, denk aan scootertjes bijvoorbeeld?
0: Nee, in dit geval zijn het alleen auto's. Maar stadsbreed zijn er wel meerdere initiatieven, bijvoorbeeld over deelbakfietsen en dergelijke. Dat loopt ook. Maar in dit specifieke geval gaat het op deze plek om deelmobiliteit auto's.
1: 200 woningen, 3 auto's, is dat niet heel weinig?
0: Ja, we hebben daar een marktuitvraag gedaan. En het is zelfs zo dat de markt aangeeft dat je eigenlijk nog meer nodig hebt om überhaupt voor dit aantal. Dus dus we gaan het eerst eens aankijken. Ik denk dat het voor nu een afdoende optie is.
1: Kleine prognose, wanneer zou dit klaar moeten zijn?
0: Nou, als alles goed gaat, wordt er gestart begin 2028 met de bouw. Zou het voor 2030 klaar moeten zijn. Maar we moeten nog de planologische procedure in, zoals dat dan heet. Dus daar gaan we zien hoe dat loopt. Maar we mikken op startbouw 28, begin 28.

If It's Not Love, Zurb en de vocalen van Rita Ora. En daarvoor hoorde je Fleming met Paracetamol. En het gesprek dat ik had met wethouder Julius Terpstra over 200 nieuwe woningen. Er gaat een straat verdwijnen, daar komt een park voor in de plaats. En als je gaat woningen in die woningen, dan is het dus niet mogelijk om dan een parkeervergunning te krijgen. Wat dan weer wel kan, dat is gebruik maken van een deelauto. En dat gaan er dus drie worden. Centraal Plus, de middagshow met het nieuws uit jouw eigen omgeving op onze eigen website centraalplus.nl en op de radio Katy Perry en Skip Marley.

0: Katy Perry en Skip Marley met Chain to the Rhythm. En die hoorde je bij Centraal Plus. Het is inmiddels 4:30 geworden. We zijn onderweg naar het einde van de werkdag. En ik heb Calvin Harris met Summer voor je klaarstaan. En de evenementen die worden afgelast vanwege de hoge temperaturen. Dat is de poll van deze week. Ik heb ook de actuele tussenstand voor je klaarstaan. Naar Robert Beurse, weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De politie heeft vanmiddag een aantal woningen aan de Titus Brandsmalaan in Leiden ontruimd. De brandweer heeft de explosieve opruimingsdienst van Defensie ingeschakeld nadat er zwaar vuurwerk en mortieren gevonden zouden zijn in een woning of bij een garagebox. De politie bevestigt dat er een vondst is gedaan, maar wil verder niets bekendmaken in het kader van het onderzoek. De gemeente Leiderdorp moet bijna 2 keer zoveel investeren in de Leidse Ring Noord als eerder was voorzien. Het benodigde krediet stijgt van 7,8 miljoen naar 14,9 miljoen, waardoor de jaarlijkse kosten zo'n 178.000 euro meer zijn. Tijdens het politiek forum leidde de forse kostenstijging tot stevige kritiek vanuit de gemeenteraad. Vooral de vraag waarom de financiële tegenvallers pas nu aan het licht komen, hield de fracties flink bezig. En Marijn Tinga, beter bekend als de plastic soepsurfer, is weer terug van zijn surftocht door Europa, waarmee hij aandacht wilde vragen voor plastic vervuiling. In de Centraal Plus ochtendshow vertelde hij over zijn bezoek aan de paus en het paleis van prins Albert van Monaco. Het interview is op onze website terug te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 16 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag valt er wat regen. En de temperatuur komt niet hoger dan 20 graden.
3: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je 25 minuten vertraging voor het knooppunt Burgerveen. Door het bergingswerk is de rechterreis ook dicht. De A4 naar Rotterdam voor de keteltunnel een 30 minuten extra reistijd. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu meer muziek voor jou.
4: Centraal Plus.

0: Calvin Harris en Summer.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, het begon eigenlijk afgelopen donderdag. Het werd warmer en warmer. En donderdagmiddag is er bijvoorbeeld een streep gezet door het dorpsfeest in Zoeterwoude. Dat kon op donderdag, vrijdag en zaterdag overdag niet doorgaan. Donderdagmiddag kwam ook het nieuws naar buiten dat natuurlijk de lakenfeesten bijna helemaal zijn afgelast met alle grote evenementen en activiteiten. En een aantal andere dingen in onze regio zijn ook aangepast. En dat had dus alles te maken met die hoge temperaturen. En wij willen van jou graag weten, de kijker, de lezer en de luisteraar van Centraal Plus, wat vind jij daarvan? De meest actuele tussenstand, 77% vindt het terecht. 21% zegt wat een onzin en geen mening geeft 2% aan. Ja, op zich wel een beetje bizar, maar ik heb even gekeken. Komende week dan belooft het weer warm te gaan worden en dan zou die temperatuur nog wel eens op kunnen gaan lopen tot weer 30 graden. Terwijl het nu, graad of 24 buiten, eigenlijk hartstikke lekker is. Nou, de uitslag van deze poll aankomende vrijdag vanaf 7 uur in het weekoverzicht met Joyce. En stemmen kan je doen via onze website en de nieuwsapp.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Coolio, Gangsta's Paradise, onderweg naar Somber. Dit is Homewrecker.

0: Coolio, Gangsta's Paradise en ook Samber met Homewrecker. Vanavond vanaf 6 uur op tv, dan kan je de nieuwe aflevering van Rudo zien. Nou, vanaf afgelopen week, Dorpsfeest, Zoeterwoude, donderdag tot en met zondag, één en al feest. Hoewel een aantal dagen natuurlijk gecanceld zijn, is zaterdagavond wel doorgegaan. En zondag was het ook echt heel erg gezellig. Iemand die ook aanwezig was op dat Dorpsfeest, dat was burgemeester Fred van Tricht. En daar heeft Rudo even een gesprekje mee aangeknoopt.
1: Ja, en natuurlijk, bij een feestje is ook de burgemeester. Ja, vandaag in de functie als vrijwilliger van het Dorpsfeest.
2: Klopt. Ik mocht van 1 tot 5 wat controle uitoefenen op 18 plus en 18 min.
1: Ja, dat ging het eerste jaar niet helemaal goed, toch? Toen stond je die bandjes verkeerd te plakken, begreep ik.
2: Is dat zo? Dat is een fabeltje.
1: Dat is een fabeltje.
2: Want ik had het eigenlijk wel meteen goed door.
1: Nee, niet dit jaar wel, maar vorig jaar.
2: Begrijp ik. Nee, ik begrijp jou. Maar volgens mij ging het toen ook goed. Maar
1: nou, heel goed.
2: Dat maakt me ook niet zoveel uit. Het ging in ieder geval nu goed. En ik vond het heel leuk om te merken dat het gestaag doorliep. En ik vind het echt een ongelooflijke leuke sfeer op dit moment.
1: Ja, en het is natuurlijk een dagje minder vanwege de extreme hitte. Ik had het er net met Mathieu ook over, de organisator. Hij, maar ook jij als burgemeester, moet op een gegeven moment de keuze maken. Kan iets wel of niet doorgaan? Hoe opgelucht ben je dan dat er gisteravond en nu hier zo'n goede sfeer is?
2: Nou, precies. Dat zeg je goed. Ontzettend fijn dat het gisteravond, ook al was het gisteravond best spannend, en vandaag door kan gaan. Want dat is misschien toch een beetje het gevoel dat blijft hangen.
1: Ja, een soort afscheidsfeestje voor jou ook. Maar zien we jou volgend jaar nog terug als vrijwilliger?
2: Nou, ik heb de verzekering van een aantal mensen gekregen dat ze me blijven uitnodigen. Ook van de Geer Schoonmaak. En ik moet je zeggen, ik heb het allemaal erg leuk gevonden. Dus als het in de agenda past en ik weet echt niet hoe die er dan uitziet, dan zou het best eens kunnen zijn dat ik hier nog gewoon rondloop.
3: Centraal Plus.
4: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer.

Martin Garrix samen met Duke en Hero. En daarvoor Bruno Mars en I Just Might. En dat is een X-Plus track en X-nummer 1 hit uit de 30. Straks na 5 de nieuwsupdate. Dan ga ik je bijpraten over het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. Ik heb zo direct nog de nieuwste Davina Michel. Would I Be Friends With Me voor je klaarstaan. Na Ray, dit is Where Is My Husband?

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 naar Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Nieuw-Vennep doe je er bij elkaar opgeteld 3 kwartier langer over. Diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam tussen Knoop het Hofvliet en Rijswijk een 30 minuten extra. De rechterrijstrook is daar dicht door een ongeval. Dan de A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden een 30 minuten vertraging. A20 naar Gouda bij Moordrecht 20 minuten extra. En de andere kant op voor het Terbrechtseplein doe je er ook 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.
4: Meer voor jou. Met de nieuwsupdate en ook Sam Fender komt eraan na Michael Jackson en Centraal Justin Timberlake. Plus. Love never felt so good. Yes.

0: Een samenwerking die het al maandenlang goed doet. Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. En daarvoor Michael Jackson en Justin Timberlake. Eigenlijk een postuum duet. Love Never Felt So Good.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto. Of op je fiets. Of...
0: En dat betekent het einde van de werkdag.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, ik moet echt zeggen, een aangename temperatuur buiten. Komende dagen belooft het warmer te gaan worden. En vanaf volgende week, ja, ik zie dus echt gewoon temperaturen staan waarvan ik denk, oké, gaat dat een soort herhaling worden van afgelopen week? De week met code oranje en uiteindelijk ook met code rood op vrijdag. Nou, ik denk dat het niet zo ver gaat lopen. Maar goed, je weet het nooit natuurlijk. Het is Centraal Plus, lekker naar huis toe. En ik ga je straks even bijbabbelen wat betreft het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. En nu heb ik voor je Ed Sheeran. Dit is...

0: Runaway, One Republic en Sing van Ed Sheeran.
1: Het is 5:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: En die update die begin ik even met een oproepje. Namelijk de Bibliotheek Oegstgeest die zoekt kunstenaars. Ben jij kunstenaar of ken je iemand en deze zou heel graag willen exposeren? Ja, dan kan je dus jezelf of iemand anders aan gaan melden. En misschien heb je dan binnenkort wel een bijzondere expositie in de bibliotheek in Oegstgeest. Ja, dit is ook bijzonder. Plastic Soup Surfer die is op privébezoek geweest. Ja, niet bij zomaar iemand, maar bij Prins Albert. En dat is Prins Albert van Monaco. Echt een bijzonder verhaal. En vanmorgen kwam hij daar uitgebreid over vertellen in de ochtendshow van Centraal Plus. Dorpsfeest Oegstgeest zei, zijn nog op zoek naar wat geld. Dat gaat plaatsvinden trouwens, het eerste weekend van september. En zij zoeken nog zo'n 20 à 25.000 euro. Daarnaast ook wat 112 nieuws. Woningen Titus Brandsmalaan ontruimt na vondst van explosieven. En de brandweer rukt 3 keer uit voor gaslucht in de Voorschotense straat. En dat en meer vind je allemaal op onze eigen website centraalplus.nl. Heb ik Jisoo met Zayn, Eyes Closed voor je, naar de allerbelangrijkste plaat van deze week. En dat is de plustrack op naam van Olivia Rodrigo. Dit is Stupid Song.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

Jisoo, Zane, Eyes Closed en Stupid Song. Dat is deze week de allerbelangrijkste en ook de dikste tip voor de 30. Het is Olivia Rodrigo, de plustrack die je deze week extra veel voorbij hoort komen op de radio bij Centraal Plus. De middagshow met Lady Gaga, Abracadabra, na Oscar and the Wolf en S10. Dit is Safe and Sound.

0: Abracadabra, een soort gegoochel is het eigenlijk. Lady Gaga. En ook de nieuwste Oscar en de Wolf, afkomstig uit België, samen met de Nederlandse S10 met Safe & Sound, die hoorde je. We gaan het straks even hebben over Soek. En Soek, dat is dan weer iets dat afkomstig is uit Oegstgeest. Ook Alex Warren, Fever Dream, komt eraan. En een zomerplaat uit Rio, After the Love. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De politie heeft vanmiddag een aantal woningen aan de Titus Brandsmalaan in Leiden ontruimd. De brandweer heeft de explosieve opruimingsdienst van Defensie ingeschakeld nadat er zwaar vuurwerk en mortieren gevonden zouden zijn in een woning of bij een garagebox. De politie bevestigt dat er een vondst is gedaan, maar wil verder niets bekendmaken in het kader van het onderzoek. De gemeente Leiderdorp moet bijna 2 keer zoveel investeren in de Leidse Ring Noord als eerder was voorzien. Het benodigde krediet stijgt van 7,8 miljoen naar 14,9 miljoen, waardoor de jaarlijkse kosten zo'n 178.000 euro meer zijn. Tijdens het politiek forum leidde de forse kostenstijging tot stevige kritiek vanuit de gemeenteraad. Vooral de vraag waarom de financiële tegenvallers pas nu aan het licht komen, hield de fracties flink bezig. En Marijn Tinga, beter bekend als de Plastic Soepsurfer, is weer terug van zijn surftocht door Europa, waarmee hij aandacht wilde vragen voor plasticvervuiling. In de Centraal Plus ochtendshow vertelde hij over zijn bezoek aan de paus en het paleis van prins Albert van Monaco. Het interview is op onze website terug te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 16 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag valt er wat regen. En de temperatuur komt niet hoger dan 20 graden.
3: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio heb je nu 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam, tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep. En op diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam, tussen Hoogmade en Rijswijk, 3 kwartier vertraging. Zo'n 18 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. A16 Rotterdam-Breda. Tussen Rotterdam en Zwijndrecht is het oponthoud 20 minuten. Door een vrachtwagen met pech zijn 2 rijstroken afgesloten. A20 naar Gouda bij Moordrecht een kwartier vertraging. En de andere kant op. Tussen Moordrecht en het Terbrechtseplein doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ja, dat is wel grappig. Je denkt misschien dit liedje komt uit Zuid-Amerika of dit komt ergens uit Afrika. Nou, dat is dus niet helemaal waar. Het is wel een vrolijke plaat. Het is een zomersachtig liedje, maar het komt dus gewoon, misschien een beetje een tegenvaller, uit Duitsland. Rio, After the Love en Alex Warren met Fever Dream bij Centraal Plus. Soek heeft geld ingezameld en dat geld dat willen ze eigenlijk teruggeven aan de inwoners van Oegstgeest. Hoe zit dat precies?
1: Eén keer per jaar geven wij een deel van onze omzet terug aan eigenlijk Oegstgeest, zou je kunnen zeggen.
2: We hebben €1.500 gekregen.
3: €750.
4: €3.000.
1: De hoofdprijs.
4: Ja, het hoogste was erg mooi, erg mooi.
1: De bedragen op de cheques variëren van €200 tot €3.000. En het totaalbedrag is ruim €19.000, bijna €20.000. U moet zich voorstellen dat dat organisaties zijn die naar de doelstellingen van de SOEK duurzaam bezig zijn. Ofwel een belangrijke functie hebben in het sociale netwerk hier in Oegstgeest.
2: Wij gaan dit gebruiken om een warmtekast aan te schaffen. Een warmtekast om moltons en handdoeken in te warmen. Zoals gasten in het hospice, terminale gasten. Als ze het ineens koud hebben, dat ze een lekkere warme deken om zich heen snel kunnen krijgen.
5: Ja, wij helpen mensen via maatschappelijk werkers die in financiële nood zijn. Omdat ze dan via een bijdrage dat ze weer vooruit kunnen. Die cheques zorgen ervoor dat mensen in de zomer even iets extra's hebben om bij de supermarkt te kunnen uitgeven.
4: En we gaan het gebruiken voor een nieuwe vloer in de grote zaal. Daar worden danslessen gegeven en die moeten op een nieuwe vloer. Dat moet echt beter.
6: We willen heel graag een boekenkast maken waar alle boeken in kunnen. Die we makkelijk mee kunnen nemen van de opslag naar het café. En dat mensen dan de boeken kunnen lezen en meenemen en lenen. En een beetje ook nog om dingen, feestelijke dingen te doen. Want dat is ook belangrijk, toch?

21 jaar geleden, 2005. I Like It, Narcotic Trust en de nieuwste van Roxy Dekker zat afgelopen vrijdag nog in New Music Friday met Superstar. Die hoorde je bij Central Plus. Met Damiano David onderweg naar The Script, No Good in Goodbye.

Damiano David, Tyla en Nile Rodgers, Talk to Me. Einde van de middagshow. Vanavond vanaf 7 uur, dan is hij terug en opgeladen van vakantie. Michael Barendsen. Met onder andere weer een nieuwe Paars in de House mix en een Hit or Shit. Ik ben er morgen weer vanaf 3 uur. En dit is Rihanna met Mickey Echo. Stay.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven, omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 150 kilometer file in de regio. Op de A4 richting Rotterdam heb je ruim een half uur vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Er is daar eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. 2 rijstroken zijn dicht. A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. Een kwartier vertraging. Aan de andere kant op tussen knooppunt Gouwen en het Terbrechtseplein is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De politie heeft vanmiddag een aantal woningen aan de Titus Brandsmalaan in Leiden ontruimd. De brandweer heeft de explosieve opruimingsdienst van Defensie ingeschakeld nadat er zwaar vuurwerk en mortieren gevonden zouden zijn in een woning of bij een garagebox. De politie bevestigt dat er een vondst is gedaan, maar wil verder niets bekendmaken in het kader van het onderzoek. De gemeente Leiderdorp moet bijna twee keer zoveel investeren in de Leidse Ring Noord als eerder was voorzien. Het benodigde krediet stijgt van 7,8 miljoen naar 14,9 miljoen, waardoor de jaarlijkse kosten zo'n 178.000 euro meer zijn. Tijdens het politiek forum leidde de forse kostenstijging tot stevige kritiek vanuit de gemeenteraad. Vooral de vraag waarom de financiële tegenvallers pas nu aan het licht komen, hield de fracties flink bezig. En Marijn Tinga, beter bekend als de plastic soepsurfer, is weer terug van zijn surftocht door Europa, waarmee hij aandacht wilde vragen voor plasticvervuiling. In de Centraal Plus ochtendshow vertelde hij over zijn bezoek aan de paus en het paleis van prins Albert van Monaco. Het interview is op onze website terug te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 16 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag valt er wat regen. En de temperatuur komt niet hoger dan 20 graden.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nog een kwartier vertraging op de A4 naar Amsterdam, tussen Ypenburg en Hoogmade. Dezelfde A4, maar dan richting Den Haag, tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam, 20 minuten vertraging. En op de A20 naar Gouda, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht, doe je er 10 minuten langer over. Diezelfde A20, maar dan richting Hoek van Holland, voor het Terbrechtseplein, ook 10 minuten vertraging. En op de A44 richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, is het oponthoud een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
2: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
3: Mevrouw Keijzer.
2: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord, of ze vergeet hem.
3: U kunt gewoon de vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
1: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Opnieuw loopt het vast op de A4 richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Diepenburg staat 16 kilometer door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

Nieuwe muziek dus op Centraal Plus. X1 Ban, Whatever Turns You On. En aan jou dus de vraag, moeten we dit vaker gaan draaien of niet? Je kan mailen naar michael@centraalplus.nl. Hit als je hem vaker wil horen of shit als je hem niet meer wil horen. Zometeen het regio nieuws van Centraal Plus natuurlijk, met het nieuws uit jouw regio. En daarna dan de uitslag van die hit or shit. Eerst nu nog, perdono!

0: Tate McRae met Greedy. En daarvoor nog Keigo, Galit en Griffin met Save My Love op Centraal Plus. De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Met nu een update uit jouw regio met het laatste nieuws, weer en verkeer.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. De politie heeft vanmiddag een aantal woningen aan de Titus Brandsmalaan in Leiden ontruimd. De brandweer heeft de explosieve opruimingsdienst van Defensie ingeschakeld nadat er zwaar vuurwerk en mortieren gevonden zouden zijn in een woning of bij een garagebox. De politie bevestigt dat er een vondst is gedaan, maar wil verder niets bekendmaken in het kader van het onderzoek. De gemeente Leiderdorp moet bijna twee keer zoveel investeren in de Leidse Ring Noord als eerder was voorzien. Het benodigde krediet stijgt van 7,8 miljoen naar 14,9 miljoen, waardoor de jaarlijkse kosten zo'n 178.000 euro meer zijn. Tijdens het politiek forum leidde de forse kostenstijging tot stevige kritiek vanuit de gemeenteraad. Vooral de vraag waarom de financiële tegenvallers pas nu aan het licht komen, hield de fracties flink bezig. En Marijn Tinga, beter bekend als de plastic soepsurfer, is weer terug van zijn surftocht door Europa, waarmee hij aandacht wilde vragen voor plasticvervuiling. In de Centraal Plus ochtendshow vertelde hij over zijn bezoek aan de paus en het paleis van prins Albert van Monaco. Het interview is op onze website terug te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 16 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag valt er wat regen. En de temperatuur komt niet hoger dan 20 graden.
3: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio nog viel op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Hofvliet en Ypenburg doe je er een kwartier langer over. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ondertussen zijn ze volgens mij geen stelletje meer. Maar toen ze dit nummer opnamen, waren ze dat wel. Shawn Mendes en Camilo Cabello met Señorita. En daarvoor nog Bruno Mars met Risk It All op Centraal Plus.
1: De Michael Barentse Show presents... Hit or Shit.
0: Ja, en in de Hit or Shit van vandaag staat de nieuwste track van Axwell. En die heeft hij samen met de zanger Bon gemaakt. Whatever Turns You On. Ja, en eigenlijk... Die titel die klopt wel, want dit turns you on. Want dit nummer is toch wel een grote hit. Tenminste, dat denken jullie. Dus massaal gestemd. En 84% denkt maar liefst dat deze track toch wel een hit gaat worden. Dus we gaan hem toevoegen aan de playlist hier op Centraal Plus. En die ga je vaker voorbij horen komen. Straks hoor je de clubbanger van deze week. Maar eerst nog Gym Class Heroes naar Marshmello.

0: one.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
2: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
4: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
2: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

Eva Max, Sweet But Psycho. En daarvoor nog Nooit Meer Regen van Suzanne Freek op Centraal Plus. De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Met nieuws uit Oegstgeest. Want het dorpsfeest Oegstgeest was vorig jaar voor het eerst in het eerste weekend van september. En dat willen ze eigenlijk dit jaar ook weer doen. Ze zijn volop bezig met de voorbereiding. Alles gaat volgens planning. Alleen een klein probleempje. Ze komen wat geld tekort. 20.000 tot 25.000 euro komen ze op dit moment tekort. Nou, dit artikel kan je vinden op onze website www.centraalplus.nl of via onze gratis nieuwsapp.

Tom Kara samen met Shaggy, Banana op Centraal Plus. Met nu een artiest die moet maar liefst 13 miljoen dollar betalen aan zijn schoonmaakster. Nou, want die heeft haar dan weer gebeten en daar is ze nu littekens van. Ja, ook haar zus, die was aanwezig. Bijna een miljoen schadevergoeding. Emotioneel leed, Chris Brown.

Rumors van Thomas Gray en daarvoor dus Chris Brown met Yeah Yeah Yeah op Centraal Plus. Waar het nu tijd is voor de Baars in de House Mix. Nou, het recept is ondertussen duidelijk, want het is alweer editie nummer 203. 6 remixen in de mix de komende 12 minuten. Baars in de House Mix, hier op Centraal Plus. Baars.

Ruben Illen, 20 seconds en daarvoor nog de Baars Nauws Mix nummer 203 hier op Centraal Plus. De woensdagavond Centraal Plus Michael. Met zometeen Imagine Dragons. Maar eerst nog even meezingen met Natasha Bedingfield. Dit is Unwritten.

Imagine Dragons met Thunder. En daarvoor nog Unwritten van Natasha Bedingfield hier op Centraal Plus. Ja, en dat was hem weer voor vandaag. Volgende week ben ik er weer op woensdagavond vanaf 7 uur tot 9. Met ook dan weer een nieuwe Hit or Shit. Met een nieuwe clubbanger en natuurlijk ook weer een nieuwe Baars in de House Mix. Dus voor vanavond nog, bedankt voor het luisteren natuurlijk. Een fijne avond nog. En tot volgende week. Een nieuwe Centraal Plus Michael van woensdagavond van 7 tot 9.

0: Dit is Centraal Plus. Luister ook via onze app. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
2: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
1: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
3: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
1: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
1: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
3: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
1: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Katie Coty in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu... Meer.

0: Dit is Centraal Plus.
1: Luister ook via onze app.
2: Raise back your vibes. Spread them well. Around the world.